your hero. Would you dance?

0: Goeienacht, de nacht van Radio BNT.
1: Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Pepijn van der S. uit Amsterdam, eerder veroordeeld tot 4 jaar cel voor afpersing en datadiefstal, werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij wordt ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. Zijn werkgever Benjamin Korper reageert verbaasd. De Nederlandse milieuorganisatie Both Ends dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een handelsakkoord met de EU. Nieuw-Zeeland hief een verbod op olie- en gasboringen op zee op en maakte een klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk via nieuwe wetgeving. Both Ends wordt gesteund door Greenpeace en Environmental Law Initiative. Kalin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. De rechtbank stelde justitie in het gelijk na een beroepszaak, waardoor Georgescu 30 dagen vast blijft zitten. Honderden aanhangers verzamelden zich voor het gerechtsgebouw in Boekarest. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. En dan nog het weer. Vannacht trekt wat hoge bewolking over het land en zijn er heldere perioden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En voor de tijd van het jaar is dat erg zacht. In het zuiden van Limburg ligt de temperatuur zelfs tussen 18 en 20 graden. In de ochtend stijgt de temperatuur al snel naar 16 tot 19 graden. En later in de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Pepijn van der S. uit Amsterdam, eerder veroordeeld tot 4 jaar cel voor afpersing en datadiefstal, werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij wordt ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. Zijn werkgever Benjamin Korper reageert verbaasd. De Nederlandse milieuorganisatie Both Ends dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een handelsakkoord met de EU. Nieuw-Zeeland hief een verbod op olie- en gasboringen op zee op en maakte een klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk via nieuwe wetgeving. Both Ends wordt gesteund door Greenpeace en Environmental Law Initiative. Kalin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. De rechtbank stelde justitie in het gelijk na een beroepszaak, waardoor Georgescu 30 dagen vast blijft zitten. Honderden aanhangers verzamelden zich voor het gerechtsgebouw in Boekarest. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. En dan nog het weer. Vannacht trekt wat hoge bewolking over het land en zijn er heldere perioden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En voor de tijd van het jaar is dat erg zacht. In het zuiden van Limburg ligt de temperatuur zelfs tussen 18 en 20 graden. In de ochtend stijgt de temperatuur al snel naar 16 tot 19 graden. En later in de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Als de gesprekken over de sociale zekerheid niet genoeg opleveren, wil het kabinet in het uiterste geval 1,2 miljard euro bezuinigen op onderwijs. Dat staat in een geheim document van de coalitiepartijen dat de NOS heeft ingezien. Door deze afspraak komt de druk extra hoog te liggen bij D66... die zich juist graag opwerpt als onderwijspartij. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem, met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. De rapper verbleef in juni namelijk een paar dagen in het Amsterdamse Conservatoriumhotel, toen hij twee concerten gaf in het Gelredome in Arnhem. Halsema erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. Bij de luchtmachtbasis Fairfort zijn na een onderzoek geen explosieven gevonden in de busjes van vijf Britse verdachten. Wel werd een vloeibare brandstof in beslag genomen. Ook panden in Londen zijn doorzocht. De verdachten werden zondag gearresteerd op verdenking van terrorisme, maar zijn intussen op borgtocht vrijgelaten. En mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen vanaf 4 januari weer aankloppen bij het noodfonds Energie. Het fonds is vanaf 1 december al bereikbaar voor vragen en de eerste voorbereidingen. Naar verwachting kunnen zo'n 500.000 huishoudens een financiële bijdrage krijgen. Wie aan de voorwaarden voldoet, ontvangt een tegemoetkoming van minimaal 120 en maximaal 1800 euro. Het weer ten slotte. Het wordt vooral in het oosten opnieuw een warme dag. Daar kan het makkelijk 29 graden worden. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer. En dat zal voor verkoeling zorgen. De komende dagen blijft het aangenaam najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog steeds aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. Dit was het nieuws bij Radio BNT. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Als de gesprekken over de sociale zekerheid niet genoeg opleveren, wil het kabinet in het uiterste geval 1,2 miljard euro bezuinigen op onderwijs. Dat staat in een geheim document van de coalitiepartijen dat de NOS heeft ingezien. Door deze afspraak komt de druk extra hoog te liggen bij D66... die zich juist graag opwerpt als onderwijspartij. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem, met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. De rapper verbleef in juni namelijk een paar dagen in het Amsterdamse Conservatoriumhotel, toen hij twee concerten gaf in het Gelredome in Arnhem. Halsema erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. Bij de luchtmachtbasis Fairfort zijn na een onderzoek geen explosieven gevonden in de busjes van vijf Britse verdachten. Wel werd een vloeibare brandstof in beslag genomen. Ook panden in Londen zijn doorzocht. De verdachten werden zondag gearresteerd op verdenking van terrorisme, maar zijn intussen op borgtocht vrijgelaten. En mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen vanaf 4 januari weer aankloppen bij het noodfonds Energie. Het fonds is vanaf 1 december al bereikbaar voor vragen en de eerste voorbereidingen. Naar verwachting kunnen zo'n 500.000 huishoudens een financiële bijdrage krijgen. Wie aan de voorwaarden voldoet, ontvangt een tegemoetkoming van minimaal 120 en maximaal 1800 euro. Het weer ten slotte. Het wordt vooral in het oosten opnieuw een warme dag. Dan kan het makkelijk 29 graden worden. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer. En dat zal voor verkoeling zorgen. De komende dagen blijft het aangenaam najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog steeds aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De ochtend van

0: Barbra Streisand.
1: Radio BNT.
2: BNT.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja,
6: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
10: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: Bijna 3/4 van de EU-instellingen verwerkt e-mails via Amerikaanse servers. Dat blijkt uit NOS-onderzoek naar 70 EU-instellingen. Zelfs het Europees Defensieagentschap en financiële toezichthouders gebruiken Microsoft. Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen zo meelezen en de Amerikaanse regering kan diensten blokkeren via sancties. Europarlementariërs Groothuis en Van Sparretak pleiten voor Europese alternatieven. Als de gesprekken over de sociale zekerheid niet genoeg opleveren, wil het kabinet in het uiterste geval 1,2 miljard euro bezuinigen op onderwijs. Dat staat in een geheim document van de coalitiepartijen dat de NOS heeft ingezien. Door deze afspraak komt de druk extra hoog te liggen bij D66, die zich juist graag opwerpt als onderwijspartij. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem, met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. De rapper verbleef in juni namelijk een paar dagen in het Amsterdamse Conservatoriumhotel, toen hij 2 concerten gaf in het Gelredome in Arnhem. Halsema erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. En ondanks een oproep van minister Buchholz O'Sullivan aan gemeenten om permanente bewoners van vakantieparken met rust te laten, gaan 97 van de 112 gemeenten gewoon door met hun beleid. Van de 177 onderzochte gemeenten zijn 116 tegen permanente bewoning. Gemeenten willen vakantieparken behouden voor de recreatiesector en lokale belangen zelf afwegen. Het weer ten slotte. Het wordt vooral in het oosten opnieuw een warme dag. Daar kan het makkelijk 29 graden worden. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zal voor verkoeling zorgen. De komende dagen blijft het aangenaam najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog steeds aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

Ja, we zijn geen stad aan het bouwen, maar een radiostation. We build this city uit de 80's van Starship. Vrienden, wij zeggen welkom voor de woensdag.

Shaggy met Mohambi, I Need Your Love. Daarvoor Damien van Os, Hard to Get en Sienna Spyro met Great Expectation. Ja vrienden, ik zei het al, de woensdag, de laatste woensdag van de maand september. Tevens de laatste dag van september, dus we gaan morgen echt wel dichter naar de kerst. Het darts-icoon Phil Taylor maakt trouwens in november zijn rentree tijdens het Modus Super Series International Pairs Tournament. De 16-voudige wereldkampioen die deelde vorig jaar dat hij zou stoppen met darten, omdat hij toe was aan een volgende stap. De 66-jarige Taylor neemt samen met goede vriend en collega Adrian Lewis als duo deel aan het toernooi. Het is gewoon de kans om iets te doen. Plus het feit dat ik met Adrian speel. Met iemand anders had ik het waarschijnlijk niet gedaan. Dat heeft Phil Taylor bekendgemaakt gisteren. Ja, en de verrassende 0-1-zege van Griekenland afgelopen zondag op Duitsland lijkt het enthousiasme voor de Griekse ploeg enorm te hebben aangewakkerd. Meer dan 100.000 Grieken die hebben namelijk geprobeerd om een kaartje te kopen voor de Nations League-wedstrijd tegen Oranje. Dat gaat morgen plaatsvinden in Thessaloniki. Er zitten morgen ook zo'n 630 Oranje-fans op de tribune. Plus nog zo'n 120 Nederlandse sponsorgasten. En zij hebben al eerder een kaartje bemachtigd voor de wedstrijd morgen in Griekenland. En dan vanaf januari kunnen de huishoudens een financiële tegemoetkoming aanvragen bij het noodfonds Energie. Dat is een beetje later dan gepland, zodat de hogere energietarieven kunnen worden meegenomen. Huishoudens met een laag inkomen krijgen daardoor mogelijk meer geld dan eerder werd gedacht.

0: Terrain Tour Limited. Ja, Tour Limited uit de 90s. Nothing Like the Rain. Daarvoor de jaren 80 voor De La Soul, Me, Myself and I. Even kijken, Flitsmeister meldt de controllers nog op de A76... tussen de grens met Duitsland en Heerlen bij 25.4. De A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. De A16 Rotterdam-Dordrecht bij 7.8. De A27 Almere-Hilversum bij 108.1. En dan heb ik voor je even kijken, Hilversum-Almere bij 108.3 op die A27.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bijna driekwart van de EU-instellingen verwerkt e-mails via Amerikaanse servers. Dat blijkt uit NOS-onderzoek naar 70 EU-instellingen. Als de gesprekken over de sociale zekerheid niet genoeg opleveren, wil het kabinet in het uiterste geval 1,2 miljard euro bezuinigen op onderwijs. Dat staat in een geheim document van de coalitiepartijen dat de NOS heeft ingezien. Er is opnieuw een hond overleden na een wandeling door een park in Schiedam. En ondanks een oproep van minister Buchholz O'Sullivan aan gemeenten om permanente bewoners van vakantieparken met rust te laten, gaan 97 van de 112 gemeenten gewoon door met hun beleid. Het weer tenslotte. Het wordt vooral in het oosten opnieuw een warme dag. Daar kan het makkelijk 29 graden worden. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zal voor verkoeling zorgen. De komende dagen blijft het aangenaam najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog steeds aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De ochtendspits komt steeds verder op gang met vertraging door een pechgeval op de A50. Van Eindhoven naar Arnhem heb je tussen Nistelrode en Ravenstein een kwartier tijdverlies. De rechterrijstrook is dicht. Op de A59 loopt het daardoor vast van Den Bosch naar Os voor knooppunt Paalgraven. Daar heb je 25 minuten op onthoud. Op de A27 is het druk van Breda naar Gorkum. Voor de brug bij Gorkum heb je 10 minuten tijdverlies. En op de A16 bij Dordrecht staat ook een pechgeval. Richting het zuiden kost dat je een kwartier extra. En tot zover de ANWB.

0: Meghan Trainor en All About the Bass.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Ja, ik zag voorbij komen dat Roxanne Hazes is blij dat ze een borstverkleining en een borstlift heeft laten doen. Dat vertelde ze gisteravond tijdens, afgelopen maandagavond tijdens de uitreiking van de Buma NL Awards. Het was voor de zangeres het eerste uitje sinds ze begin deze maand werd geopereerd. En Hazes die verscheen voor de gelegenheid in een roze jurk op de rode loper. Haar herstel verloopt spoedig, het gaat hartstikke goed. Ik ben vooral heel blij dat ik het heb gedaan, aldus Roxanne. Nu is het langzaamaan weer tijd om mezelf tussen de mensen te begeven. De 33-jarige Hazes liet eerder in haar podcast al weten, die ze samen heeft met broer André, dat ze haar borsten wilde laten verkleinen en liften. Nadat de zangeres veel was afgevallen, was ze niet meer tevreden met hoe haar borsten er in combinatie met de rest van haar lichaam uitzagen. Het was een geplande operatie, al dus Roxanne Hazes. En dan Dennis Huskins, bekend van zijn rol als schooldirecteur in de tienerserie Saved by the Bell. Die is op 75-jarige leeftijd overleden. Volgens de New York Times overleed deze Huskins aan de gevolgen van de ziekte van Parkinson. Ja, en dan gisteren bekend dat 3 vakantieparken van Peter Gillis, die mogen waarschijnlijk morgen geveild worden door de schuldeiser Mark van Rooy. Dat heeft de kortgedingrechter in Den Bosch bepaald, maar Gillis heeft volgens mij vandaag nog een supersnelle spoedzitting gepland als een hoger beroep tegen deze veiling, de executieveiling. Dus laten we hopen dat het misschien hem lukt. En anders zijn de parken waarschijnlijk verkocht. En dan had ik voor je even kijken, de zus van Matthew Perry, die heeft voor ons heeft Matthew $7 miljoen uitgegeven aan pogingen om van zijn verslaving af te komen. Dat heeft zij verteld in een nieuwe Netflix-documentaire over Matthew Perry. En dan Snelle en radio-dj Domien Verschuren, die spelen een rol in het nieuwe seizoen van The Voice of Holland. Dat heeft RTL gisteren bekendgemaakt. En inmiddels is ook duidelijk dat de twee heren zelfs een eigen knop krijgen.

Bijna 8 uur. Straks ben je terug met onder andere Wat Wakkerplaat. We hebben jarige artiesten voor je. Heb je ook een jarige? Laat ons even weten via radiobnt.nl. Ik laat je achter tot een 8 uur met deze uur van Ed Sheeran en Martin Garrix.

0: kan ik naar Duitsland?
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Radio BNT.
3: BNT.
4: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Oh, yeah.

0: Podcast 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: De meeste datacenters in Nederland houden hun water- en stroomverbruik geheim, ondanks een wettelijke rapportageplicht. Het CBS stelde dat datacenters in 2024 5,1 miljard kilowattuur verbruikten. Dat is bijna 4,6% van het landelijke stroomverbruik. Netbeheerder Tennet verwacht dat dit in 2030 oploopt naar zo'n 10-15%. Onderzoeksjournalisten starten een procedure om de gegevens boven water te krijgen. Ondanks een oproep van minister Boekholt O'Sullivan aan gemeenten om permanente bewoners van vakantieparken met rust te laten, gaan 97 van de 112 gemeenten die al handhaafden gewoon door met hun beleid. Van de 177 onderzochte gemeenten zijn 116 tegen permanente bewoning. Gemeenten willen vakantieparken behouden voor de recreatiesector en de lokale belangen zelf afwegen. Bijna driekwart van de EU-instellingen verwerkt e-mails via Amerikaanse servers. Dat blijkt uit een onderzoek van NOS. Zelfs het Europees Defensieagentschap en financiële toezichthouders gebruiken het Amerikaanse Microsoft. Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen zo meelezen. En de Amerikaanse regering kan bijvoorbeeld diensten blokkeren via sancties. Europarlementariërs Groothuis en Van Sparretak pleiten voor Europese alternatieven. En bij een steekpartij in het centrum van Arnhem zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. De politie heeft intussen ook verdachten opgepakt. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Toen de eerste hulpverleners aankwamen, lagen de gewonden op meerdere plekken in de binnenstad. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het weer ten slotte. Het wordt vooral in het oosten opnieuw een warme dag. Daar kan het makkelijk 29 graden worden. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer. En dat zal voor verkoeling zorgen. De komende dagen blijft het aangenaam najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog steeds aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De ochtendspits van woensdag is niet de drukste van de week, maar toch moet je op een aantal wegen best veel geduld hebben. Vooral op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. Ze zijn daar een pechgeval aan het bergen. Daar heb je 10 minuten op onthoud, maar het loopt vooral vast op de A59 van Den Bosch naar Os. Voor knooppunt Paalgraven, daar sta je nog een half uur vast. Rijkswaterstaat verwacht de weg wel ieder moment vrij te geven. Verder staat er een pechgeval op de A16 van Rotterdam naar het zuiden bij Dordrecht. Vertraging is 20 minuten. Ook daar is de weg ieder moment vrij, verwacht Rijkswaterstaat. En op de A2 is het druk van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. Vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Erik Kreutzer.

zeg het maar, weer lekker meezingen met de muziek van BNT. 1979, Michael Jackson. Don't stop till you get enough. Vrienden, wij zeggen welkom. Alweer halverwege de week. En misschien ga je vandaag weer lekker genieten van je papa.

Daarvoor Tino, Martin en Billy Dans, gewoon niks geks. En Douwe Bob, de nieuwe Note to Self. Laatste dag van de maand september, een goede ochtend. Ik zag dat Fernando Alonso, die weet nog niet van ophouden in de Formule 1. De 45-jarige Spanjaard heeft namelijk gisteren zijn contract verlengd bij Aston Martin. En ook Lance Stroll is volgend seizoen verzekerd van een stoeltje bij de Britse renstal. Ja, en gisteren in Eindhoven de hoogste temperatuur ooit gemeten op 29 september. Het werd daar 28,6 graden. En ook het record in de beeld werd gebroken, waarmee het officieel de warmste 29 september ooit gemeten is. Volgens mij stond het vorige record op 1934 of zo. Dus, En Oekraïne zegt met zelfrijdende kamikazewagens belangrijke punten in de Russische verdedigingslinie in het noorden van de regio Donetsk te hebben vernietigd. En daar is het leger onder de naam Operatie Vivaldi bezig met een offensief. En de Oekraïense krijgsmacht die stelt dat het de Russen op het verkeerde been heeft gezet via een afleidingsaanval. En daardoor dachten de Russische troepen dat de grote Oekraïense aanval ergens anders zou plaatsvinden en waren ze niet voorbereid.

0: Sport Wakkerplaat.
1: Ja, Lil Nas X. That's what I want. Radio BNT. We kregen een berichtje binnen van... Even kijken waar we gaan staan. Monique Habets. Uit Kerkrade. En Monique Habets uit Kerkrade die wilde heel graag een liedje horen van Matthias Reim.

0: Kerkraden vroeg hem aan, deze van Matthias Reim. Verdammt, ik liep dich. Het is bijna 8:30. Vandaag wordt het nog een keertje zeer warm met 22 graden in het westen. Tot 27 graden in het oosten en hier in het zuiden misschien wel 28 graden. Er zijn flinke zonnige perioden en wolkenvelden. En in de loop van de middag gaat het hier in het zuidwesten misschien regenen. Vanavond zou de regen zich misschien uitbreiden, maar pas na 10 uur geeft buienradar aan. Dus morgen landinwaarts flink wat regen, minder warm, 20 graden. En daarna krijgen we weer een rustige najaarsperiode waarbij de zon geregeld zal gaan schijnen. Dan de update van Flitsmeister. Zijn aan het controleren op snelheid op de A79... tussen Heerlen en Maastricht bij 8.7. De A76, de grens met Duitsland en Heerlen bij 25.4. De A2 tussen Weert en Echt 202.1. A73, Venray, Nijmegen 88.3. A16, Rotterdam, Dordrecht bij 34.5. En dan heb ik nog voor je de A27 tussen Almere en Hilversum in beide richtingen bij 108.4.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Op de Meers richting Torren is vannacht rond middernacht een auto over de kop geslagen. Volgens getuigen reed het voertuig met hoge snelheid, waarna de bestuurder de controle over het stuur verloor. Een persoon is met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de plek van het ongeval afgezet en onderzoekt de exacte toedracht. Een oproep van minister Boekholt O'Sullivan om permanente bewoning van vakantieparken terughoudend te handhaven levert bewoners nauwelijks versoepelingen op. Uit onderzoek van Omroep Brabant en de NOS blijkt dat veruit de meeste Brabantse gemeenten volharden in hun handhavingsbeleid. Gemeenten wijzen op risico's rond ondermijning, veiligheid en leefbaarheid en benadrukken dat recreatieparken primair bestemd blijven voor toerisme. En vervoerder Arriva voert in december de ingrijpendste herziening van de Limburgse dienstregeling in 10 jaar door. Vooral in de regio Roermond-Weert-Venlo worden de buslijnen opnieuw opgezet om overstaptijden te verbeteren en vertragingen door drukte en wegversmallingen op te vangen. De aanpassingen vallen samen met de instroom van 48 nieuwe elektrische bussen en moeten overstappers in de avonduren meer zekerheid bieden op een aansluiting. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files in het zuiden van het land veroorzaken 5 à 10 minuten vertraging. Op de A16 van Rotterdam naar Breda heb je tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht nog wel een half uur tijdverlies. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog een kwartier, verwacht Rijkswaterstaat. Op de A27 van Breda naar Gorkum sta je een kwartier in de file voor de brug bij Gorkum. En op de A59 van Den Bosch naar Os heb je voor knooppunt Paalgraven een kwartier tijdverlies. De andere kant op, richting Den Bosch, rijdt het langzaam tussen Waalwijk en Vlijmen op de A59. Daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB.

0: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Anna Kendrick en Cups. Daarvoor die prachtige van de Commodores en Ceylon. En Sommieux hadden wij nog een keertje voor je. Ja, nieuws uit de showbiz voor deze woensdag. De vrouw die ervan wordt verdacht dat zij het huis van de zangeres Rihanna heeft beschoten, die is toerekeningsvatbaar. Dat heeft de rechter gisteren geoordeeld in L.A. Dus die dame kan gewoon een straf krijgen volgens de rechtbank. En dan even kijken. Videoland die biedt vanaf oktober naast films, programma's, podcasts gaan ze dus ook aanbieden. Er komen zowel nieuwe als bestaande podcasts op het platform. En de eerste zijn vanaf 8 oktober beschikbaar. Onder meer de Moordcast. Dat is de moordzakenpodcast van Dionne Slacht.

en de bankzitters. Die doen ook mee met een podcast. Die maken de overstap naar Videoland. En ook gaan ze een aantal nieuwe titels maken bij Videoland omtrent de podcast. Renze Klamer gaat een nieuwe podcast maken. John van den Heuvelt en Robert de Hoog. En daarnaast werkt RTL Nieuws aan een dagelijkse podcast waarin het nieuws van de dag wordt besproken. En komt er een podcast met nieuws uit de Verenigde Staten van correspondent Erik Mouthaan. Ja, en Stevie Wonder die heeft ter ere van het 50-jarig bestaan van zijn album Songs in the Key of Life afgelopen maandag 4 niet eerder uitgebrachte nummers gedropt. De nieuwe muziek staat op een EP die is opgenomen ten tijde van het jubilerende album. En Sean Diddy Combs die komt volgens de Amerikaanse media mogelijk nog eerder op vrije voeten. Zijn vrijlating is volgens de overheidsinstantie Bureau of Prisons, die verantwoordelijk is voor de gevangenissen in de Verenigde Staten, namelijk weer 2 weken vervroegd. Naar verwachting mag de rapper al op 21 januari 28 uit de gevangenis komen. En dan Treintje Oosterhuis. Je hoopt dat Marco Borsato snel weer het podium opstapt. De zangeres laat weten dat ze hem heel graag opnieuw zou zien zingen. En Raye die ontkent dat ze een relatie heeft met de acteur Michael B. Jordan. De Britse zangeres die maakte in een interview met Extra een einde aan de geruchten over een romance tussen de twee sterren. Die waren ontstaan nadat ze vorige maand samen een bezoekje hebben gebracht aan een pretpark.

Eén van de nieuwe liedjes van Rondé, Oh My God. Daarvoor Armin van Buren, This Is What It Feels Like. En Rick Astley hadden we voor je uit de 80's. Whenever you need somebody. Als je iemand nodig hebt, wij zijn er voor je. Iedere dag. Wie is vandaag allemaal jarig? Amerikaanse acteur Kieran Culkin, die wordt vandaag 44. Thomas Verhoef, die misschien kent van de Nederlandse klusprogramma's op de televisie. Hij wordt vandaag 46 jaar. Martina Hingis, de Zwitserse tennister, die wordt vandaag 46. Nederlandse acteur Winston Post, hij wordt vandaag 54. Monica Bellucci, Italiaanse supermodel, 62 jaar geworden vandaag. Frank Rijkaard, Nederlandse profvoetballer en ex-bondscoach, hij wordt vandaag 64. Henk Spaan had vroeger een tv-programma met Harry Vermeegen. Hij wordt vandaag 78 jaar. Johnny Mathis, Amerikaanse zanger die je waarschijnlijk kent van de kerstliedjes. Hij wordt vandaag 91 jaar. Vandaag is ook jarig onze grote vriend Max Verstappen. Hij wordt 29. En vandaag is ook jarig Paul de Munnik. Nederlandse acteur en zanger. Hij wordt vandaag 56 jaar. Ja, en Agda en de Munnik. Kennen we allemaal, hè. Tot aan 9 uur. Ren, Lenny, ren.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Radio BNT.
3: BNT.
2: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
4: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Hey, zie je die luidruchtige jongeren?
8: Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
10: Het geweld tegen NS-medewerkers blijft stijgen en daarom moet de politiek nu echt ingrijpen. Dat eist spoorwegvakbond VVMC. 3 jaar geleden kwamen er bij de NS nog zo'n 2700 meldingen binnen van agressie, maar dit jaar staat de teller al boven de 5000. Momenteel draagt de hoofdconducteur een bodycam en lopen sommige BOA's op stations bij wijze van proef met een wapenstok. Volgens de vakbond is dat lang niet genoeg om de veiligheid te garanderen. De meeste datacenters in Nederland houden hun water- en stroomverbruik geheim, ondanks een wettelijke rapportageplicht. Het CBS stelde dat datacenters in 2024 5,1 miljard kilowattuur verbruikten. Dat is bijna 4,6% van het landelijke stroomverbruik. Netbeheerder Tennet verwacht dat dit in 2030 oploopt naar zo'n 10-15%. Onderzoeksjournalisten starten een procedure om de gegevens boven water te krijgen. Bijna 3/4 van de EU-instellingen verwerkt e-mails via Amerikaanse servers. Dat blijkt uit een onderzoek van NOS. Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen zo meelezen. En de Amerikaanse regering kan bijvoorbeeld diensten blokkeren via sancties. Europarlementariër Schoothuis en Van Spartak pleiten voor Europese alternatieven. En bij een steekpartij in het centrum van Arnhem zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. De politie heeft intussen ook verdachten opgepakt. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Toen de eerste hulpverleners aankwamen, lagen de gewonden op meerdere plekken in de binnenstad. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het weer nog. In het oosten wordt het opnieuw een warme dag. Het kan makkelijk 29 graden worden langs de grens. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zorgt voor verkoeling. De komende dagen blijft het lekker najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog wel aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files van de ochtendspits lossen langzaam maar zeker op. Je hebt nog wel een kwartier vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. De A2 van Den Bosch naar Utrecht is het nog druk tussen Rosmalen en Zaltbommel. Daar sta je nog 10 minuten vast. De A50 van Eindhoven naar Arnhem heb je ook nog 10 minuten tijdverlies voor knooppunt Bankhoef. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven sta je 10 minuten in de file voor knooppunt Leenderheide. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Erik Kreutzer.

lekker Relight My Fire. Vrienden en vriendinnen, wij zeggen welkom. Halverwege je werkweek. Daar gaan we voor de woensdag.

inderdaad Sassy Klein en Hold My Hand. Daarvoor Sander Kwarten met Kiezen of Delen. Dat is zijn nieuwe single. En Maal Smit hadden wij voor je met Drive Safe samen met Niall Horan. Ja, Paul de Munnik, vandaag dus jarig. Agda en de Munnik geven volgend jaar juni een eenmalig optreden in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Het wordt het grootste optreden van het duo in 30 jaar. En dat heeft Paul vandaag op zijn verjaardag bekendgemaakt.

En de Formule 1 maakt zich op voor een bijzonder raceweekend, de Grand Prix van Bahrein. Die wordt dit jaar namelijk niet in Bahrein, maar op Sepang International Circuit in Maleisië verreden. En voor Max Verstappen en de overige coureurs betekent dat een terugkeer naar een circuit waarop de Formule 1 sinds 2017 niet meer in actie kwam. Ja, we moeten wel vroeg op. Eerste vrije training aanstaande vrijdag om 6:30 ochtends. Tweede vrije training om 10:00. De derde vrije training zaterdagmorgen om 6:30. Kwalificatie om 10:00. En zondagmorgen om 9:00 de Formule 1 race. Ja, en hoewel er steeds meer woningen te koop komen te staan in Nederland en de hypotheekrentes blijven stijgen, daalt de huizenprijs voorlopig niet. En dat komt omdat de vraag naar huizen nog altijd veel groter is dan het aanbod. En verschillende organisaties, waaronder de Nederlandse Kampeerautoclub Nederland, die hebben een rechtszaak aangespannen tegen Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Fiat. Volgens de organisaties is namelijk verboden software geïnstalleerd in de campers van Fiat. En de aanklagers die eisen een schadevergoeding voor de gedupeerde kamperbezitters.

0: Ja, lekker Queen, You Don't Fool Me. Even een update van de Flitsmeister. Zijn aan het controleren op snelheid op de A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. A58 Breda-Tilburg bij 57.4. A27 Gorinchem-Breda 7.5. A2 Utrecht-Den Bosch bij 68.3. De A16 Rotterdam-Dordrecht bij 7.8. En de laatste de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij 40.4.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Op de Meers richting Torren is vannacht rond middernacht een auto over de kop geslagen. Volgens getuigen reed het voertuig met hoge snelheid, waarna de bestuurder de controle over het stuur verloor. Een persoon is met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de plek van het ongeval afgezet en onderzoekt de exacte toedracht. Een oproep van minister Boekholt O'Sullivan om permanente bewoning van vakantieparken terughoudend te handhaven levert bewoners nauwelijks versoepelingen op. Uit onderzoek van Omroep Brabant en de NOS blijkt dat veruit de meeste Brabantse gemeenten volharden in hun handhavingsbeleid. Gemeenten wijzen op risico's rond ondermijning, veiligheid en leefbaarheid en benadrukken dat recreatieparken primair bestemd blijven voor toerisme. En vervoerder Arriva voert in december de ingrijpendste herziening van de Limburgse dienstregeling in 10 jaar door. Vooral in de regio Roermond-Weert-Venlo worden de buslijnen opnieuw opgezet om overstaptijden te verbeteren en vertragingen door drukte en wegversmallingen op te vangen. De aanpassingen vallen samen met de instroom van 48 nieuwe elektrische bussen en moeten overstappers in de avonduren meer zekerheid bieden op een aansluiting. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land zijn de meeste files van de ochtendspits helemaal opgelost. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven sta je voor knooppunt Leenderheide nog wel 5 minuten in de file door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je bij Waardenburg ook 5 minuten op.

0: Robin Tick en Pharrell hoorde je met Blurred Lines.
1: De favoriete top 3.
0: Ja, ik zag voorbij komen dat de Eiffeltoren topman die is opgestapt. Aanleiding is natuurlijk de ophef van begin deze maand, toen vrouwelijke werknemers werden weggestuurd tijdens een bezoek van een religieuze groep. En nu heeft die topman van de Eiffeltoren besloten om aan het einde van dit jaar te vertrekken. Ja, de Oekraïense economie die leidt grote financiële schade door de oorlog met Rusland. Ieder uur waarin bedrijven stil liggen vanwege de dreiging van raketten of drones kost het land bijna 40 miljoen euro. Dat zegt de economieminister Oleksandra Kravenko. Rusland schroeft het aantal aanvallen op Oekraïne op. En daarbij worden onder meer fabrieken, magazijnen, transportcentra en datacenters geraakt. Ja, en de werknemers moeten bij de Russische aanvallen regelmatig naar de schuilkelders. Ja, en bedrijven kunnen natuurlijk niet normaal werken als de werknemers in een schuilkelder zitten. Het kost tientallen miljoenen euro's per uur. Ja, ik kreeg een berichtje binnen van Jean-Luc. Nou, beste Jean-Luc, ik heb nummer 2 wat we kunnen draaien. Hij heeft een top 3 gestuurd. Maar we gaan de nummer 2 draaien van Jean-Luc in zijn top 3. Die gaan wij draaien op nummer 3. En dat is Man Without Hats and Safety Dance. Maurice uit Margraten. Die wilde graag een liedje horen van SK Music. Die gaan we draaien op 2. En dat is speciaal voor alle fans van Max Verstappen, omdat Max Verstappen vandaag jarig is. En daarmee gaan we terug naar de jaren 80 met Murray Head. Ik wens je een fijne woensdag.
1: De favoriete top 3, nummer 3.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Radio BNT.
3: BNT.
4: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douche gel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar €0,82. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
13: En, heb je de klus?
14: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
13: Maar wat zei ik je? Gebruik Dedo. Bij mij stromen de klussen binnen.
14: Oké, app het even. Dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
13: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Dedo. Zo simpel is het.
9: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
3: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
15: In het onderzoek naar het geweld in Overhasselt heeft de politie maandag twee nieuwe verdachten opgepakt. Het gaat om twee mannen van 24 en 25 jaar uit Amsterdam. Op meerdere plekken zijn huizen doorzocht. De politie nam daarbij meerdere wapens in beslag. Vanwege die wapenvondst is ook een derde verdachte gearresteerd. En dat is een 19-jarige Amsterdammer. Zijn rol in de zaak wordt nog onderzocht. Het geweld tegen NS-medewerkers blijft stijgen. En daarom moet de politiek nu echt ingrijpen. Dat eist spoorwegvakbond VVMC. 3 jaar geleden kwamen er bij de NS nog zo'n 2700 meldingen binnen van agressie, maar dit jaar staat de teller al boven de 5000. Momenteel draagt de hoofdconducteur een bodycam en lopen sommige BOA's op stations bij wijze van proef met een wapenstok. Volgens de vakbond is dat lang niet genoeg om de veiligheid te garanderen. De meeste datacenters in Nederland houden hun water- en stroomverbruik geheim, ondanks een wettelijke rapportageplicht. Het CBS stelde dat datacenters in 2024 5,1 miljard kilowattuur verbruikten. Dat is bijna 4,6% van het landelijke stroomverbruik. Netbeheerder Tennet verwacht dat dit in 2030 oploopt naar zo'n 10-15%. Onderzoeksjournalisten starten een procedure om de gegevens boven water te krijgen. En pretpark Six Flags Magic Mountain ten noorden van Los Angeles sluit achtbaan X2 permanent nadat er meer dan 100 meldingen van hersenletsel binnenkwamen. De attractie, die 360 graden draait met een topsnelheid van 122 km per uur, wordt in verband gebracht met 2 sterfgevallen. Circa 400 mensen dienden juridische claims in. Volgend jaar opent de Trailglider als vervanging. Het weer nog. In het oosten wordt het opnieuw een warme dag. Het kan makkelijk 29 graden worden langs de grens. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer. En dat zorgt voor verkoeling. De komende dagen blijft het lekker najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog wel aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

Het is pas een feest als jij erbij bent geweest. Cool and the Gang en Celebration. Jazeker, het is de 30ste van september. De laatste van deze maand. En het is al een week officieel herfst. Nou, er is nog niet zoveel van te merken, maar in de loop van de dag gaat het wel een beetje veranderen. Ik neem je mee tot een uur of één. Dank aan Erik Kreutzer, die is er, als je dat goed vindt, morgenochtend weer vanaf een uur of zeven. Dit is Lost Frequency.

Tot de radio en Nelly Furtado met Forza hoorde je in de ochtend van Radio BNT, waar de muziek je ook vanochtend zeker weer raakt. Wil je alles over ons weten? Dat is heel makkelijk. Je checkt onze website www.radiobnt.nl. En zeker ook de socials een beetje in de gaten houden. Meld je aan, dan komen we elkaar vast en zeker tegen. Zometeen Dua Lipa en nu de King of Pop, Michael Jackson en The Man in the Mirror.

0: Ik blijf het heel bijzonder vinden. Wil je er een klein stukje laten voorlezen, dan komt het er niet uit. Zingend kan ze alles. Sanne Hans of Miss Montreal en Just a Flirt op Radio BNT. Met Dua Lipa daarvoor en Silk City. Electricity. Wat een hit ze. En dat is er al een van een jaar of 8 geleden. Waar blijft de tijd? Radio BNT met zometeen het regio nieuws. En nu Daisy's, Justin Bieber.
1: Voor

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. Op de Meers richting Torren is vannacht rond middernacht een auto over de kop geslagen. Volgens getuigen reed het voertuig met hoge snelheid, waarna de bestuurder de controle over het stuur verloor. Een persoon is met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de plek van het ongeval afgezet en onderzoekt de exacte toedracht. Een oproep van minister Boekholt O'Sullivan om permanente bewoning van vakantieparken terughoudend te handhaven levert bewoners nauwelijks versoepelingen op. Uit onderzoek van Omroep Brabant en de NOS blijkt dat veruit de meeste Brabantse gemeenten volharden in hun handhavingsbeleid. Gemeenten wijzen op risico's rond ondermijning, veiligheid en leefbaarheid en benadrukken dat recreatieparken primair bestemd blijven voor toerisme. En vervoerder Arriva voert in december de ingrijpendste herziening van de Limburgse dienstregeling in 10 jaar door. Vooral in de regio Roermond-Weert-Venlo worden de buslijnen opnieuw opgezet om overstaptijden te verbeteren en vertragingen door drukte en wegversmallingen op te vangen. De aanpassingen vallen samen met de instroom van 48 nieuwe elektrische bussen en moeten overstappers in de avonduren meer zekerheid bieden op een aansluiting. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Ze zeggen ze wel eens, waar kan je iemand midden in de nacht voor wakker maken? Nou, mij kun je altijd wakker maken voor een stukje Toto op de radio. Dit was Rosanna van tijden geleden. Hey, goeiemorgen allemaal. Wrijf de slaap uit je ogen, want het wil niet lukken, hè? Slechte nacht gehad? Beetje plaknacht? Oké, maakt niet uit. Je luistert de radio BNT. We gaan je vrolijk maken met Rihanna. Zometeen, Coldplay komt nog voorbij. En eerst hoor je Shakira met Burna Boy.

Rihanna, Don't Stop the Music. Ik moet altijd denken aan de versie van de Smurfen. Die is er ook ooit geweest. Ja, dat is echt een dingetje van vroeger, jaren geleden. Hey, en daarvoor Shakira met Burna Boy. Die Die, dat zijn hits van Radio BNT. Waar we nu ruim baan maken voor Coldplay. Little Sam's, Burna Boy, Elania en Tiny.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Radio BNT.
5: BNT.
4: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
6: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
9: Oh. Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
11: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
12: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
13: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
14: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
16: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Hollandse aardbeien, 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
17: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
18: In meerdere Europese landen is de politie bezig met een reusachtige actie tegen Hells Angels. De invallen vinden plaats in Duitsland, maar ook in Nederland, België en Bulgarije. Aanleiding is een jarenlang onderzoek naar een schietpartij in Duisburg 4 jaar geleden. De Duitse politie stuitte toen op een Europees netwerk dat zich bezighoudt met drugs en wapenhandel, afpersing en prostitutie. Volgens Duitse media gaat het om de grootste actie ooit tegen de motorclub. Een passagiersvlucht van Dubai naar Tel Aviv heeft vandaag een noodsignaal verstuurd vanwege een mogelijke kaping. Uiteindelijk bleek dat er helemaal geen kapers aan boord waren, maar dat de piloten in de cockpit met elkaar op de vuist waren gegaan. Het is nog niet duidelijk of het signaal opzettelijk werd verstuurd. De zaak wordt verder onderzocht en het Israëlische luchtruim is intussen weer vrijgegeven. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt heeft de politie maandag 2 nieuwe verdachten opgepakt. Het gaat om 2 mannen van 24 en 25 jaar uit Amsterdam. Tijdens de aanhoudingen zijn doorzoekingen gedaan op locaties in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. De politie nam daarbij meerdere wapens in beslag. Vanwege die wapenvondst is ook een derde verdachte gearresteerd en dat is een 19-jarige Amsterdammer. Zijn rol in de zaak wordt nog verder onderzocht. En vandaag op 30 september vieren de meeste Nederlanders hun verjaardag. Vorig jaar ging het om ruim 44.000 mensen. September heeft met 8 dagen in de top 10 sowieso de meest drukke verjaardagsdagen. Op Schrikkeldag, dat is op 29 februari, zijn de minste mensen jarig, gevolgd door Nieuwjaarsdag en andere feestdagen. Volgens het CBS komt dat waarschijnlijk doordat geplande geboortes, zoals een keizersnede, liever niet op feestdagen worden ingepland. Het weer tot slot. Vandaag wordt het nog één keer warm. De temperatuur loopt op van 22 graden in het westen tot zo'n 28 graden in het oosten. In de loop van de middag begint het in het zuidwesten te regenen en vanavond trekt die regen verder over de rest van het land. Morgen is het koeler, dan wordt het zo'n 20 graden en er vallen landinwaarts de nodige buien. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

Ik hou zo van de energie van dit nummer. Keen Band & Break, net na 11 uur. Goedemorgen. Dit is Radio BNT, waar de muziek je raakt. Tim is er deze week nog niet. Die hoor je volgende week weer. Kerkhof neemt waar. Met nu Turn.

0: Berendsen doet het goed, hè, bij de beste zangers.
1: Volg je dat een beetje?
0: Ja, dan hoor je wel dat hij heel makkelijk zingt. En dit liedje dat kwam eigenlijk voor sommige mensen als een verrassing. Maar mensen die hem een klein beetje volgden weten dat hij al meer dan 10 jaar flink aan de weg aan het timmeren was. Terug in de tijd van 1 jaar of 2 geleden. Diana Ross daarvoor, My Old Piano. Dit is Radio BNT. We gaan dansen deze ochtend in. Met Mooney, Dove, I'll Be Loving You.

Simon Le Bon en Duran Duran. Je hoorde Notorious op Radio BNT. Shower van Becky G, dat is ook een soort van vergeet me nietje, hè? Ja, lekker, hè? Dat hoor je dan hier op Radio BNT voorbij komen. Met zometeen het regionieuws. En straks daarna Patrick Hernandez, Born to be Alive. Maar eerst, ja, Nederlands hoop en bange dagen. Afrojack, Nick van der Wal.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. Op de Meers richting Torren is vannacht rond middernacht een auto over de kop geslagen. Volgens getuigen reed het voertuig met hoge snelheid, waarna de bestuurder de controle over het stuur verloor. Een persoon is met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de plek van het ongeval afgezet en onderzoekt de exacte toedracht. Een oproep van minister Boekholt O'Sullivan om permanente bewoning van vakantieparken terughoudend te handhaven levert bewoners nauwelijks versoepelingen op. Uit onderzoek van Omroep Brabant en de NOS blijkt dat veruit de meeste Brabantse gemeenten volharden in hun handhavingsbeleid. Gemeenten wijzen op risico's rond ondermijning, veiligheid en leefbaarheid en benadrukken dat recreatieparken primair bestemd blijven voor toerisme. En vervoerder Arriva voert in december de ingrijpendste herziening van de Limburgse dienstregeling in 10 jaar door. Vooral in de regio Roermond-Weert-Venlo worden de buslijnen opnieuw opgezet om overstaptijden te verbeteren en vertragingen door drukte en wegversmallingen op te vangen. De aanpassingen vallen samen met de instroom van 48 nieuwe elektrische bussen en moeten overstappers in de avonduren meer zekerheid bieden op een aansluiting. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Radio. De energie uit dit liedje is bijna niet bij te benen. Nee, heb je het wel eens geprobeerd een beetje erop te dansen? Ja, ik kan dat helemaal niet. Patrick Hernandez en Born to Be Alive op Radio BNT, net na 11:30. Ik neem je mee nog tot 1:00 vanmiddag. Zometeen eten we samen een broodje. Nu, moving to the sun.

Leuk en soms is het allemaal een beetje complicated. Heel Levin op Radio BNT. En wij proberen het leven zo lekker simpel te houden. Met vooral goede muziek. Dat is makkelijk, hè? Zometeen Roxette bijvoorbeeld. Joyride op Radio BNT. Naar Guilty van Mr. Teddy Swims. Of

Roxette is nog steeds aan het optreden. Zij het in een andere samenstelling dan voorheen. En dit was de eerste hit die ze hadden. Het was 1991. Joyride op Radio BNT. En daarmee is het bijna 12 uur. Dit is

0: BNT.
1: BNT.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Snel naar Trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: De drie mannen die gisteren zijn aangehouden vanwege onbeheerde bagage op station Haarlem zitten nog vast voor verhoor en onderzoek. Het gaat om twee mannen van 37 en een man van 62 jaar. Hun rol wordt nog onderzocht. De bagage bleek niet gevaarlijk. Gisteren werden ook stations in Rotterdam, Utrecht en Dordrecht ontruimd. De Amerikaanse militaire missie in Irak is beëindigd, meldt het Pentagon. Iraakse veiligheidstroepen nemen de verantwoordelijkheid over voor de veiligheid en de strijd tegen IS. De Verenigde Staten blijven Irak wel trainen en ondersteunen met inlichtingen. Iraakse en Koerdische functionarissen vrezen dat IS door de beëindiging weer sterker kan worden. In meerdere Europese landen is de politie bezig met een grote actie tegen de Hells Angels. De invallen vinden vooral plaats in Duitsland, maar ook in Nederland, België en Bulgarije. Aanleiding is een jarenlang onderzoek naar een schietpartij in Duisburg 4 jaar geleden. De Duitse politie stuitte toen op een Europees netwerk dat zich bezighoudt met drugs- en wapenhandel, afpersing en prostitutie. En vandaag, op 30 september, vieren de meeste Nederlanders hun verjaardag. Vorig jaar ging het om ruim 44.000 mensen. September heeft met 8 dagen in de top 10 sowieso de meeste drukke verjaardagsdagen. Op Schrikkeldag, 29 februari, zijn de minste mensen jarig. Direct gevolgd door Nieuwjaarsdag en andere feestdagen. Het weer nog. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. De rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

house sound of Chicago een beetje begon op te komen. En dat we kennis maakten met de nieuwe muziekstroom. En Inner City deed dat heel aardig. Good Life, net de 12 uur. Broodje, koffie, gebakken eitje. Maak het jezelf gemakkelijk. Dit is de lunch van Radio BNT.

Maan, Typhoon, Agda de Munnik. En als ik je weer zie, ik was bij het optreden wat ze deden net na corona bij de Vrienden van Amstel. En toen openden ze met dit liedje. Als ik je weer zie, want iedereen was hartstikke opgelucht dat we elkaar weer konden zien, elkaar weer konden aanraken en al wat iets meer zei. We hadden trouwens ook nog Sarah Bareilles daarvoor in de Love Song. Dit

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

In Amerika zijn het hele grote meneren. In Nederland hebben we nooit zo heel warm gelopen voor Hall & Oates. Manny, daar hoorde je hier op de radio. Sia met Jean Napoleon daarvoor in Cheap Thrills. En Destiny's Child en Independent Women. Dat zijn de hits die deze woensdag extra leuk maken. Het is de laatste van september. Radio BNT met nu Armin van Buuren en JC Stewart.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Het onderzoek naar de verwoestende explosie aan de Broek in Noord in Roermond, waarbij in april een onbewoonde woning volledig met de grond gelijk werd gemaakt, is tijdelijk stilgelegd. Dat meldt L1 vandaag. De politie meldt dat capaciteitsgebrek en urgentere onderzoeken hiertoe hebben geleid. Hoewel aanvankelijk werd gedacht aan een gasexplosie, duiden opgedoken camerabeelden met een verdacht persoon op een fiets op opzet. Wanneer het onderzoek naar de vermoedelijke brandstichting wordt hervat, is nog onbekend. De opvang van asielzoekers in het Van der Valk Hotel in Uden wordt met 2 maanden verlengd, omdat de bouw van het nieuwe asielzoekerscentrum aan de Boekelse Dijk vertraging heeft opgelopen. Problemen met de fundering, vergunningen en levering van woonunits schoven de levering op. Terwijl de AZC nu wordt afgewerkt, wacht de gemeente Maashorst op een definitieve rechterlijke uitspraak nadat omwonenden bezwaar maakten tegen de vergunning. En 4 van de 5 mannen die zaterdag werden klemgereden op de A16 na een zwaar geweldsincident in Eindhoven zijn vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten in de zaak waarin een auto aan de Remmingweg van de weg werd gereden, waarna een grote groep belagers insloeg en instak op 2 inzittenden van 14 en 18 jaar. De 5e verdachte wordt voorgeleid naar de rechtercommissaris. 1 van de 2 jonge slachtoffers ligt nog in het ziekenhuis. En tot zover het regionieuws.

makkelijk zat, een ABC'tje. The Night You Murdered Love. Is die moord ook meteen weer opgelost? Dit is Radio BNT. Nog tot 1 uur neem ik je graag mee tijdens deze lunch. Zometeen na 1 Duncan Frush. En vanmiddag is Roger Schepers er ook weer. Ik heb nu Cat's Eye, an Animal.

ga jij vanavond doen? Boogie Tonight. Booty Love op de radio en Animal hadden we ook nog. Dit is Radio BNT. Wil je alles over ons weten? Dat is heel makkelijk. Check de website www.radiobnt.nl. Je kunt ook een berichtje sturen via de WhatsApp op de website. En houd zeker ook onze socials in de gaten. Dan ben je altijd een stapje dichterbij. Dit is Chap

Nick Hucknall gaat weer naar Nederland komen en daar zijn heel wat fans hartstikke blij mee. Je hoorde Simply Red en Fairground met de beat die door een twee Nederlandse DJ's werden gemaakt. Het is maar even dat je het weet, je hebt er verder niks aan. Maar ik wil dit je gewoon zo graag vertellen. Het is alweer bijna 1:00. Zometeen Duncan Fresh, ik ben er morgen weer, net na Erik. En ik heb Pink voor je meegenomen.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Radio BNT.
5: BNT.
4: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes, 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
11: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
12: En, heb je de klus?
13: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
12: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
13: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
12: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
14: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited-abonnement... vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
15: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
16: Een Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv is vandaag uitgeweken naar Saoedi-Arabië na een steekpartij tussen de piloten. Volgens passagiers stak de co-piloot zijn collega neer en zou hij het toestel hebben willen laten neerstorten. Passagiers hielpen de piloot de aanvaller te overmeesteren. Alle passagiers en bemanningsleden zijn veilig geland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit constateerde deze zomer overtredingen bij bijna 2/3 van de gecontroleerde horecazaken. Het ging vooral om onvoldoende maatregelen tegen vliegen en het niet goed bewaren of bereiden van voedsel. De toezichthouder controleerde 154 horecazaken op warme dagen. Bij 8 bedrijven waren de overtredingen ernstig. De 3 mannen die gisteren zijn aangehouden vanwege onbeheerde bagage op station Haarlem zitten nog vast voor verhoor en onderzoek. Het gaat om 2 mannen van 37 en een man van 62 jaar. Hun rol wordt nog onderzocht. De bagage bleek niet gevaarlijk. Gisteren werden ook stations in Rotterdam, Utrecht en Dordrecht ontruimd. In meerdere Europese landen is de politie bezig met een grote actie tegen de Hells Angels. De invallen vinden vooral plaats in Duitsland, maar ook in Nederland, België en Bulgarije. Aanleiding is een jarenlang onderzoek naar een schietpartij in Duisburg 4 jaar geleden. De Duitse politie stuitte toen op een Europees netwerk dat zich bezighoudt met drugs- en wapenhandel, afpersing en prostitutie. Het weer nog. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar er trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. De rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
17: Duncan Fresh.
18: 1-2-3-3, als je je voicemail wil afluisteren. Het kan zomaar zo zijn dat een wereldster je heeft gebeld. Hoe dat zit, vertel ik zo.

zal nooit meer van de radio te slaan zijn, deze. Bruno Mars, On My Soul, hoorde je op Radio BNT en Simon Webb, Coming Around Again. Die track die eigenlijk gaat over, nou, hang je zorgen maar buiten, laat ze drogen, want de lente gaat beginnen. Nou, dat is alles behalve zo, hè, want we gaan langzaam de herfst in. Al valt daar vandaag weinig van te voelen, want wat is het nog een laatste mooie zomerdag in december. Het is bijzonder warm vandaag en we gaan nog richting de 28 graden. Hey, stel je voor, je hebt een wereldster op je voicemail staan. Wie zou dat dan voor jou moeten zijn? Chaka Khan had nog niet heel veel idee toen een piepjonge Prince op haar voicemail stond. Dat geloofde ze ook niet. Later, toen ze gingen samenwerken, bleek dat toch Prince te zijn geweest. Met de vraag, mag ik een liedje met je maken? Chaka Khan deed het ook zelf. I feel

Avicii, Waiting for Love. En heb je meegezongen met Yves Berendsen en Donnie nachtenlang? Ja, is dat gebeurd op kantoor? Ze was al een beetje gek van je dat je Radio BNT hebt gevonden en alles moet meezingen. Nou, het wordt nog erger, want de Cicala is zo meteen onderweg. Kun je ook meezingen? Melody en ook Style Cancel ga je zo meteen horen op deze woensdagmiddag. Radio BNT hier. Duncan hier met vandaag ook in de Tweede Kamer flink wat te doen. Dat zijn de algemene financiële beschouwingen. Het gaat over de begroting voor volgend jaar. Want houden alle geplande bezuinigingen stand? En hoe gaat het verder met die veelgenoemde box 3? Nou, dat wordt vandaag besproken. In Zwolle dient het hoger beroep van de voormalige burgemeester van Groningen, Koen Schuiling. Die is vorig jaar tot een boete van €250 veroordeeld wegens masturberen in zijn auto op de A7. Gaat vandaag ook verder. Hij zegt onschuldig te zijn. En bondscoach Xavi die blikt vooruit op de Interland. Donderdag gaat dat gebeuren. Morgen van Oranje tegen Griekenland. Persconferentie vandaag is om 8:00 vanavond. Hey, zoals gezegd, Cigala zo meteen. En kun je deze nog? Shout to the top.

0: En Blow Me Away, Sigala daarvoor, Melody op de radio. Zometeen de Melody van een paar Koreaanse mannen. Tina Turner is onderweg. En de man die bijna gaat ontwaken uit zijn winterslaap. Wie dat is, hoor je zometeen. Eerst even kijken naar het weer op deze woensdag. Het is de laatste dag van september en die is bijzonder warm vandaag. Het is zonnig, enkele wolkenvelden of sluierbewolking. Maar het is echt zomers genieten met zo'n 28 graden maximaal vandaag. Morgen overdag, eerste dag van oktober dan, en geruime tijd veel bewolking. Valt ook meteen tijdelijk regen, al dan niet in de vorm van een bui. En dan laat de zon zich af en toe nog zien, dan wordt het 21 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Het onderzoek naar de verwoestende explosie aan de Broek in Noord in Roermond, waarbij in april een onbewoonde woning volledig met de grond gelijk werd gemaakt, is tijdelijk stilgelegd. Dat meldt L1 vandaag. De politie meldt dat capaciteitsgebrek en urgentere onderzoeken hiertoe hebben geleid. Hoewel aanvankelijk werd gedacht aan een gasexplosie, duiden opgedoken camerabeelden met een verdacht persoon op een fiets op opzet. Wanneer het onderzoek naar de vermoedelijke brandstichting wordt hervat, is nog onbekend. De opvang van asielzoekers in het Van der Valk Hotel in Uden wordt met 2 maanden verlengd, omdat de bouw van het nieuwe asielzoekerscentrum aan de Boekelse Dijk vertraging heeft opgelopen. Problemen met de fundering, vergunningen en levering van woonunits schoven de levering op. Terwijl de AZC nu wordt afgewerkt, wacht de gemeente Maashorst op een definitieve rechterlijke uitspraak nadat omwonenden bezwaar maakten tegen de vergunning. En 4 van de 5 mannen die zaterdag werden klemgereden op de A16 na een zwaar geweldsincident in Eindhoven zijn vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten in de zaak waarin een auto aan de Remmingweg van de weg werd gereden, waarna een grote groep belagers insloeg en instak op 2 inzittenden van 14 en 18 jaar. De 5e verdachte wordt voorgeleid aan de rechtercommissaris. 1 van de 2 jonge slachtoffers ligt nog in het ziekenhuis. En tot zover het regionieuws op Radio.

is Radio BNT. Goedemiddag, fijn dat je ons hebt gevonden op DAB Plus of online via radiobnt.nl. Wat is er als ik zeg dat het nog maar 86 dagen duurt? Wat denk je dan aan? Kerstmis? Dat zou kunnen kloppen, want dat bedoel ik ook. Het is bijna zover. Met z'n allen aan de gourmettafel, cadeautjes uitwisselen en heel vaak Mariah Carey op de radio, maar vergeet ook deze man niet. Het is eigenlijk de mannelijke Mariah Carey. Uit zijn winterslaap gekomen alvast. Michael Bublé, Haven't Met You.

0: George Michael, Elton John en The Boy You Don't Let The Sun Go Down On Me op Radio BNT. Zoiets voor twee uur, zometeen na twee uur meer hits onderweg. Ed Sheeran, Martin Garrix en een nieuwe opgave heb ik voor je.
1: De vertaalvraag.
0: Ik zoek namelijk titel en artiest bij deze vertaling. Zij is fris, fris opwindend. Zij is zo aantrekkelijk voor mij, ja. Zij is fris, fris opwindend. Ze is zo aantrekkelijk voor mij, ja. Nou, over welke track gaat dit? Je mag het doorgeven. RadioBNT.nl. Draai ik het zometeen. No, you don't.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Hey, zie je die luidruchtige jongeren?
8: Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
12: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
14: Het Openbaar Ministerie gaat zwaardere straffen eisen voor geweld tegen hulpverleners. In principe wordt de strafeis verdubbeld ten opzichte van vergelijkbare misdrijven tegen anderen. Een gevangenisstraf wordt daarbij het uitgangspunt in plaats van een boete of taakstraf. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het Openbaar Ministerie. Bij een vechtpartij in Arnhem zijn gisteravond 3 mensen gewond geraakt, onder wie een minderjarige die zwaar gewond is geraakt. De politie hield 8 verdachten aan, jongeren van 17 tot 20 jaar. Een groep van ongeveer 15 mensen was bij de vechtpartij betrokken. Vermoedelijk is daarbij ook gestoken. Een Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv is vandaag uitgeweken naar Saoedi-Arabië na een steekpartij tussen de piloten. Volgens passagier stak de co-piloot zijn collega neer en zou hij het toestel hebben willen laten neerstorten. Passagiers hielpen de piloot de aanvaller te overmeesteren. Alle passagiers en bemanningsleden zijn veilig geland. De 3 mannen die gisteren zijn aangehouden vanwege onbeheerde bagage op station Haarlem zitten nog vast voor verhoor en onderzoek. Het gaat om 2 mannen van 37 en een man van 62 jaar. Hun rol wordt nog onderzocht. De bagage bleek niet gevaarlijk. Gisteren werden ook stations in Rotterdam, Utrecht en Dordrecht ontruimd. Het weer nog. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. De rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
15: Dit was de opgave. Zij is fris, fantastisch fris, opwindend. Ze is zo aantrekkelijk voor mij, ja. Zij is fris, fris opwindend. Ze is zo aantrekkelijk voor mij, ja. Simone, dankjewel voor jouw appje.
1: Duncan Fresh.
15: Want je was een van de mensen die het goed had. Zij is fris, ja.

een van de laatste kansen op een ijshoorntje met misschien wel je favoriete bolletjes. Pistache of vanille, chocolaat zijn moeilijke keuzes vandaag. Hey, de laatste nazomerdag van 2026 is wellicht wel hier. Met 28 graden vandaag in de regio en de radio op BNT. Manon Golband naar James Morrison.

Hey, die is weer leuk om te horen. Natalie Cole en This Will Be op Radio BNT. Met Mane Goldband ook. En stiekem op Radio BNT. Ben je stiekem nog aan het werk? Of stiekem al een middagje vrij op woensdagmiddag met de kids? Hey, geniet van die kindermiddag met Radio BNT hier in het allerlaatste nieuws uit Limburg en Brabant. Heb je meegekregen, ook Arriva gaat dit jaar weer wijzigingen in de dienstregelingen doorvoeren in Limburg. Het zal de grootste verandering in 10 jaar tijd zijn. Het gaat vooral op de schop in de driehoek Roermond-Weert-Venlo. Daar worden alle bestaande busdiensten gewoon weggehaald en opnieuw ingetekend. Dat om de overstaptijden te verbeteren. En in december worden ook 48 nieuwe elektrische bussen, die gaan de weg op. Dus er gaat flink wat gebeuren. Dus mocht je in december weer de weg op moeten met het OV, dan check je de totale dienstregeling. Die gaat veranderen op arriva.nl. Radio BNT, meer nieuws uit de regio vind je natuurlijk hier of via onze site radiobnt.nl. Met de Britney Spears zometeen en dit is Topic.

0: Hey, Dua Lipa op de radio. Don't start now. Britney Spears, Oops, I Did It Again, hoor die ook op de radio. Wat denk je aan als de zon buiten schijnt? Wat is de ultieme plaat die gaat over de zonneschijn? Je hebt hem wel te pakken, hè? Je gaat hem zo meteen horen op Radio BNT. Eens even kijken hoe die zonneschijn zich verder ontwikkelt vandaag. Nou, tot een 28 graden hier en daar in de regio. Genieten en records die vandaag weer gaan sneuvelen. Later op de avond is het nog ruim 20 graden. Kunnen enkele regen- en onweersbuien wel over Limburg en Brabant trekken. Morgen vandaag, de eerste dag van oktober. Een geruime tijd veel bewolking. Ook tijdelijk wat regen, af en toe een buitje. En zo'n 21 graden maximaal.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Het onderzoek naar de verwoestende explosie aan de Broek in Noord in Roermond, waarbij in april een onbewoonde woning volledig met de grond gelijk werd gemaakt, is tijdelijk stilgelegd. Dat meldt L1 vandaag. De politie meldt dat capaciteitsgebrek en urgentere onderzoeken hiertoe hebben geleid. Hoewel aanvankelijk werd gedacht aan een gasexplosie, duiden opgedoken camerabeelden met een verdacht persoon op een fiets op opzet. Wanneer het onderzoek naar de vermoedelijke brandstichting wordt hervat, is nog onbekend. De opvang van asielzoekers in het Van der Valk Hotel in Uden wordt met 2 maanden verlengd, omdat de bouw van het nieuwe asielzoekerscentrum aan de Boekelse Dijk vertraging heeft opgelopen. Problemen met de fundering, vergunningen en levering van woonunits schoven de levering op. Terwijl de AZC nu wordt afgewerkt, wacht de gemeente Maashorst op een definitieve rechterlijke uitspraak nadat omwonenden bezwaar maakten tegen de vergunning. En 4 van de 5 mannen die zaterdag werden klemgereden op de A16 na een zwaar geweldsincident in Eindhoven zijn vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten in de zaak waarin een auto aan de Remmingweg van de weg werd gereden, waarna een grote groep belagers insloeg en instak op 2 inzittenden van 14 en 18 jaar. De 5e verdachte wordt voorgeleid aan de rechtercommissaris. 1 van de 2 jonge slachtoffers ligt nog in het ziekenhuis. En tot zover het regionieuws.

0: Walking on Sunshine, lekker op deze zonnige woensdag. Katrina and the Waves op Radio BNT. Mag ik je even meenemen naar iets wat minder leuk is om over na te denken? Stel je voor, je lieve partner die blijkt toch wat minder lief te zijn en die heeft buiten de deur geshopt. Die is gewoon hartstikke vreemd gegaan. Diegene wordt je ex, je bent hartstikke verdrietig, maar hoe ga je wraak nemen? Dat was de artiest die je zo meteen gaat horen heel duidelijk in. Die is gestopt met huilen en ze heeft gedacht, weet je wat? Als hij zo'n lul is, dan ga ik gewoon en zijn auto pakken en zijn kleren en ik pak zijn gouden creditcard. En ga gewoon al het geld uitgeven tot de limiet is bereikt. Nou, die limiet was vrij hoog. En ze schreef ook nog eens een hit erover. Nou, en dat bracht haar weer centjes in haar laadje. Wie dat is en welke track je zo meteen gaat horen, vertel ik je zo na. Ja, deze man kan ook wat van scheiden en relaties. André Hazes, zij is van mij.
1: Dreetje!
2: Hey Mart, deze is van mij.

0: Laat nooit je creditcard slingeren. Zeker niet als je domme dingen hebt gedaan en bijvoorbeeld vreemd bent gegaan. Geen tip voor mij, maar wel voor de ex van Blue Cantrell. Want Blue Cantrell heeft echt alles uitgegeven wat op die creditcard ook maar mocht. En heeft zo haar ex helemaal teruggepakt. Blue Cantrell maakt er ook een track over in die audio brief op Radio BNT. En Surreal in Stumbling In kwam voorbij op Radio BNT. Zo, dan heb ik alle administratie gedaan en dan is de baan ruim vrij voor zometeen jouw verzoek.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Want zometeen ga je hem horen, een nieuwe ronde in de Takeover. De radio is zometeen 20 minuten lang van jou. En waar heb je dan zin in? Waar kan ik je mee verblijden op BNT zometeen? Geef het

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: BNT.
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Met deze week in de bonus. Ahaverse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's. Ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding. 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
2: Radio BNT.
14: Dit is de nieuwsupdate.
15: In het Noordpoolgebied is tussen 1970 en 2025 elke 10 jaar zeeijs verdwenen ter grootte van Spanje. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Door het verlies van ijs krijgt de kust meer wind en golven te verduren. Daardoor is 60% van de Arctische kust kwetsbaar voor erosie of zeespiegelstijging. Sinds 2012 stijgt de zeespiegel jaarlijks met 4,2 mm door opwarming. De gevangenisbewaarder die vorige week op een terras in Amsterdam werd doodgeschoten, had kort daarvoor een woordenwisseling met de verdachte. Volgens het Openbaar Ministerie werd hij agressief aangesproken over iets uit het verleden. De 37-jarige verdachte blijft zeker 14 dagen langer vastzitten op verdenking van moord. Het Openbaar Ministerie gaat zwaardere straffen eisen voor geweld tegen hulpverleners. In principe wordt de strafeis verdubbeld ten opzichte van vergelijkbare misdrijven tegen anderen. Een gevangenisstraf wordt daarbij het uitgangspunt in plaats van een boete of taakstraf. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het Openbaar Ministerie. Een Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv is vandaag uitgeweken naar Saoedi-Arabië na een steekpartij tussen de piloten. Volgens passagiers stak de co-piloot zijn collega neer en zou hij het toestel hebben willen laten neerstorten. Passagiers hielpen de piloten aanvaller te overmeesteren. Alle passagiers en bemanningsleden zijn veilig geland. Het weer nog. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. De rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
16: Duncan Fresh.
17: Een nieuwe ronde takeover is onderweg en Stijn vroeg al om de earring. Golden earring, zo meteen op BNT.

0: Hey, zeg ik tegen Max en Andy Grammer, want die hoorde je The Thing I Love op Radio BNT. The Thing I Love is dat jij ook me af en toe helpt met de playlist van Radio BNT.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Nou ja, niet af en toe, hè. Elke werkdag rond 10 over 3 doen we het 20 minuten lang. Dat klinkt opwindender dan het wellicht is, maar je favoriete plaat op de radio krijgen is zeker iets waar je opgewonden van kan worden. En terecht, want wat is jouw favoriete plaat en wat kan ik voor je draaien op deze mooie zonnige woensdagmiddag?
1: De Radio BNT Takeover.
0: Moet dat dan ook een zonnig verzoek zijn? Nou, ik laat het aan jou. Waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien? Dat werd al beantwoord door Stijn, want die vroeg om de Golden Earring, When the Lady Smiles.
1: Dit is de Radio BNT Takeover.

Na lang zoeken eindelijk mijn sleutels weer gevonden. Ik heb het hele huis doorgezocht. Gaaf voor mij Medusa Bad Memories. Werd aangevraagd door Sanne in de Radio BNT Takeover. En je hoorde ook de mannen van een Golden Earring, When the Lady Smiles. Dat was het verzoek dan weer van Stijn. Zo, en zo banen wij ons een weg door de Radio BNT Takeover. Elke werkdag rond 3:10 is de radio 20 minuten lang van jou. En wat wil je dan horen? Je mag het doorgeven via radiobnt.nl. Zin om mee te zingen mag Guus op voor het kantoor. Groetjes van Tim. Bij deze Tim, hij draait het al voor je. Het is een nacht op BNT. Yeah.

Het is Jonas Blue op de radio met Dakota en Veskar. Op BNT werd aangevraagd door Lieke. En daarvoor hadden we even kijken. Dat was Guus Meeuwis natuurlijk. Ja, het is een nacht en die werd aangevraagd door Tim. Een van de grootste studentenhits ooit gemaakt natuurlijk door de studentenvereniging Van Gant. Want die deden natuurlijk ook nog mee met Guus Meeuwis. Hey, de Radio BNT Takeover, waar heb je zin in? Wat heb jij doorgegeven via radiobnt.nl? Nou, er kwam heel veel binnen. Waaronder dit verzoek van Niels, en dat is een hele fijne. Want die is om mee te zingen. Gloria Gaynor, I Will Survive.

0: Gloria Gaynor en I Will Survive. Heb je hem lekker meegezongen? Ik denk Niels sowieso, want die vroeg hem aan. De disco classic op Radio BNT. I Will Survive in The Takeover. Die zit erop. Morgen rond 10 over 3 weer een nieuwe ronde daarvan. Hey, ik weet het niet zeker, maar ik ben verslagen door de man die je zo meteen gaat horen. 1,88 meter ben ik, maar de man die je gaat horen is ongeveer 3,50 meter. Wie dat is, dat vertel ik je zo meteen. Eerst we kijken naar het weer op deze woensdag. Laatste dag van september is lekker, hè? Maximaal 28 graden vandaag. En de zon schijnt. Later op de avond nog ruim 20 graden. Maar dan kunnen er wel wat regen- en onweersbuien over Limburg en Brabant trekken. Morgen overdag, eerste dag van oktober. Dan geruime tijd veel bewolking. Ook af en toe een buitje en wat regen. En 21 graden maximaal.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Het onderzoek naar de verwoestende explosie aan de Broek in Noord in Roermond, waarbij in april een onbewoonde woning volledig met de grond gelijk werd gemaakt, is tijdelijk stilgelegd. Dat meldt L1 vandaag. De politie meldt dat capaciteitsgebrek en urgentere onderzoeken hiertoe hebben geleid. Hoewel aanvankelijk werd gedacht aan een gasexplosie, duiden opgedoken camerabeelden met een verdacht persoon op een fiets op opzet. Wanneer het onderzoek naar de vermoedelijke brandstichting wordt hervat, is nog onbekend. De opvang van asielzoekers in het Van der Valk Hotel in Uden wordt met 2 maanden verlengd, omdat de bouw van het nieuwe asielzoekerscentrum aan de Boekelse Dijk vertraging heeft opgelopen. Problemen met de fundering, vergunningen en levering van woonunits schoven de levering op. Terwijl de AZC nu wordt afgewerkt, wacht de gemeente Maashorst op een definitieve rechterlijke uitspraak nadat omwonenden bezwaar maakten tegen de vergunning. En 4 van de 5 mannen die zaterdag werden klemgereden op de A16 na een zwaar geweldsincident in Eindhoven zijn vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten in de zaak waarin een auto aan de Remmingweg van de weg werd gereden, waarna een grote groep belagers insloeg en instak op 2 inzittenden van 14 en 18 jaar. De 5e verdachte wordt voorgeleid aan de rechtercommissaris. 1 van de 2 jonge slachtoffers ligt nog in het ziekenhuis. En tot zover het regionieuws.

Yves Berends, ik heb hem even tegen de muur gezet en opgemeten. 1,98 meter deze man. Het is echt een reus. Is hij daarmee de grootste Nederlandse artiest? Nee hoor, want denk eens goed na. Welke artiestennaam is pas echt lang? Precies, Lange Frans. Die heeft gewoon Yves Berends verslagen. Want hij is 2,03 meter. Hé, hey, weet je dat ook weer? Misschien is het tijd voor Yves Berends. Hoor je op BNT. Met Alex Warren zo meteen. En Caribbean Queen is hier. Billy.

0: Ah, ik weet niet wat dit weer met je doet, maar Moustie is duidelijk erin. En Hot and Juicy Horny 98 Audio op Radio BNT. Ik had net over een hele grote man, Yves Berendsen. Zometeen hoor je een hele kleine vrouw. Maar echt een hele kleine vrouw. Na Colby Caillat.
1: Will you count me in?
0: Vooruit. 3, 2, 1. Dan ga je bij Shin.
1: I've been

Pilot Bubbly op Radio BNT. Zometeen hoor je Rosé, de middagshow is onderweg. En is het je ooit opgevallen wat voor iconisch kapsel Rosé heeft? Dat heeft haar Ariana Grande ook geïnspireerd om een iconisch kapsel te nemen. Zij heeft namelijk ooit gekozen voor een hele strakke paardenstaart. Waarom? Omdat die extra hoog was en dan leek ze net wat groter dan haar 1,53 meter. De kleine dame hoor je nu.

0: Conté. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Is dit het?
4: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
3: Hey, dit is het.
4: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
8: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
0: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: De politieke crisis in Roemenië duurt voort, nu het parlement voor de 3e keer een kandidaat-premier heeft afgewezen. De president mag daardoor vervroegde verkiezingen uitschrijven, maar lijkt dat niet van plan. Roemenië zoekt een nieuwe premier sinds de Sociaaldemocraten in mei uit de coalitie stapten. In de Tweede Kamer zijn zorgen over de veiligheid van jongeren met complexe problemen in de jeugdzorg. Kamerleden wijzen onder meer op jongeren die voor zorg naar het buitenland worden gestuurd en kinderen die in een 1-op-1 begeleiding zitten. Ook is er kritiek op het toezicht en de kwaliteit van die zorg. In het Noordpoolgebied is tussen 1970 en 2025 elke 10 jaar zeeijs verdwenen ter grootte van Spanje. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Door het verlies van ijs krijgt de kust meer wind en golven te verduren. Daardoor is 60% van de Arctische kust kwetsbaar voor erosie of zeespiegelstijging. Sinds 2012 stijgt de zeespiegel jaarlijks met 4,2 mm door opwarming. Het Openbaar Ministerie gaat zwaardere straffen eisen voor geweld tegen hulpverleners. In principe wordt de strafeis verdubbeld ten opzichte van vergelijkbare misdrijven tegen anderen. Een gevangenisstraf wordt daarbij het uitgangspunt in plaats van een boete of taakstraf. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het Openbaar Ministerie. Het weer nog. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar er trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. De rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 60 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht is de vertraging 25 minuten. Het stond even een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel, maar die is inmiddels weg. Op de A29 Rotterdam-Berg op Zoom tussen Barendrecht en de Afrit-Numansdorp 10 minuten vertraging. En op de N217 Spijkenisse richting Dordrecht, bij Maasdam ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Rogier Schepers.

wat die man maakte, die Huey Lewis. Hij werkte ook mee aan We Are The World trouwens. Je weet wel, dat project van USA for Africa, wat op Netflix nog terug te vinden is. The Greatest Night of Pop heet die documentaire. Moet je maar eens kijken als je de kans krijgt. Het gaat over het ontstaan van USA for Africa's We Are The World. En daar gaat die Huey Lewis ook een hele grote rol, heeft hij daarin gespeeld. Hit to be Square was dit in de jaren 80. Ruim 8 over 4. Goedemiddag op de laatste dag van september. September nummer 30. Het is woensdag, vrienden. 28 graden in het zuiden van het land. Maar de laatste zomerse dag hoorden we zojuist nog heel eventjes in het nieuws. Bij Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DAB+. Online via radiobnt.nl. En het is die o zo lekkere middagshow waar we zin in hebben. En onze Helene is er ook bij. Ze zit in Den Haag, Helene de Geest van de ANWB. En ja, ik vind het altijd fijn als Helene er is. Want je weet het, als Helene er is van alles aan de hand in het zuiden van het land. Nou, dat is toch mooi, hè? En ze praat je bij straks weer over de actuele verkeersinfo. Die heb je zojuist gehad. Maar ja, goed, er kan uiteraard weer van alles gebeuren. Wie dat is midden in de week. Piet is langs geweest. Piet Zagemans. En we gaan dan weer richting een weekend wat voor de deur staat. En hoe het qua weer er in dat weekend uit gaat zien, dat is volgens nog niet helemaal duidelijk. Dat gaan we allemaal nog horen de komende dagen. Dus houd het in de gaten. We praten hierbij. Althans, we trachten hierbij te praten. We hebben het straks even over de podcast. De podcast, ik ga je vragen om actief mee te denken. Om iets te draaien van een artiest die vandaag een beetje muzikaal gezien qua historie in de belangstelling staat. En we hebben wel een leuke, die we eigenlijk allemaal stiekem kennen. En we spelen het maximaal genieten, lekker lang luisterdilemma vandaag met Donna Summer. Radio.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043 20.

0: Could I Have This Kiss Forever. Vorige week werd hij overigens 83, de vader van Enrique, Julio zelf. En ik hoop dat Enrique op zijn feestje geweest is. Want hij lag vorig jaar natuurlijk nog een beetje onder vuur. Maar ze hebben ook besloten om het te laten rusten. Want het heeft natuurlijk allemaal geen enkele zin. Dus ja, weet je, dan moet je dat ook niet doen. Ik bedoel, er kon volgens mij niks hard gemaakt worden. Ja, het roept nu een gedachte bij mij op. Maar dat moet ik niet gaan zeggen, want dan... Ja, het zal van alles hard gemaakt zijn bij hem, maar goed. Laten we gaan. Dus dat. Hiervoor draaiden we Self Aware van Temper Street. En dat is een leuke plaat. Echt een beetje een lekker radioliedje. Vrienden, het is woensdag. Het maximaal genieten. Lekker lang luisterdilemma. Dan spelen we met Donna Summer. Morgenavond treedt ze toevallig in Heerlen op. Donna zelf niet, maar wel Donna's Hot Stuff. De winnaars van de tribute Battle of the Bands. Dus dat is dan eigenlijk wel weer leuk. En die treden daarop. En... ja, weet je, ik ga twee lange versies tegenover elkaar zetten. Het wordt of I Feel Love, of het wordt This Time I Know It's For Real. Nou ja, I Feel Love is A, This Time I Know It's For Real is B. Dus wil je I Feel Love van Donna Summer in de 12-inch of remix versie horen... heb je A naar radiobnt.nl, wil je... This Time I Know It's For Real, dan heb je B naar radiobnt.nl. Heel simpel, één letter, een A'tje of een beetje. Even appen naar Radio BNT en dan gaan we zo dadelijk een van beide Donna Summer platen in de lange versie draaien. Ja. Ja, het is zover, vrienden. Het is woensdag. Die altijd lastige woensdag. Maar die woensdag die vertelt ook dat het 30 september is. En dat we morgen dus een nieuwe maand aftrappen. Het is morgen donderdag 1 oktober. En dan zit de ober in de maand. Dus dan kun je weer lekker laten bedienen. En dan mag weer meer gezopen worden. Dat is ook wel fijn natuurlijk, hè. Dus dat. En dat betekent dat we aan het laatste kwartaal van dit jaar gaan beginnen. En we hebben gewoon nog bijna 30 graden in het zuiden van het land. Het is toch waanzinnig wat hier allemaal gebeurt, vrienden. Ben je toch met me eens? En je kunt ons volgen via de socials, Instagram, Facebook en uiteraard radiobnt.nl. Bekijk die site, want daar vind je leuke zaken. Je kunt er adverteren, je vindt er leuke wetenswaardigheidjes. Nieuws vind je er onder andere op. Nieuws over de jocks, over het radiostation, over de shows als je daar op of aanmerkt. Over hebt, gewoon even een berichtje achterlaten. We vinden het altijd leuk om van je te horen.
1: Crochet Schepers en de BNT Middagshow. Waar muziekje
2: raakt. Radio BNT.
0: Ze was 21 toen dit album uitkwam. Rolling in the Deep hoor je van die plaat. Dit is Adele.

is nog niet helemaal duidelijk. Hartslag van de stad is de titel van de plaat die je hoorde. En dat zijn wel de geruchten die een beetje de ronde doen. Nu René niet meer zo actief kan, moet er misschien gezocht worden voor een nieuwe topper. Maar dat is nog niet helemaal zeker. Nou, Mart en Tino maken kans natuurlijk, hè. Passen er ook wel een klein beetje in, als je heel eerlijk bent. Het is de middagshow op Radio BNT, Vrienden Woensdag. En ik hoor op de achtergrond Two Times in mijn hoofd. Misschien hoor jij dat ook. Dit was de opvolger, ongeveer hetzelfde. En ik laat hem je toch een keer horen in de middagshow. Anne Lee Voices.

0: En Liam Voices op Radio BNT, 4:30 in de middagshow. En wat wil je horen van Donna Summer? A, I Feel Love. B, This Time I Know It's For Real. Je hebt nog heel even de tijd om mijn berichtje te sturen. Wil je I Feel Love in de lange uitvoering, heb je A naar radiobnt.nl. Wil je This Time I Know It's For Real, heb je B naar radiobnt.nl. Zo dadelijk is die op de radio. Eén van die twee in een lekkere lange uitvoering. Helene Geest gaat je bijpraten over de actuele verkeersinformatie. Zit bij de ANWB in Den Haag. En zo dadelijk hoor je van Duncan Frush je belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant. Eerst kijken we even naar het weer. Een lekkere zonnige dag, ruim 28 graden in het zuiden van het land. Het is droog. Vanavond kan er een wolkendekje over Nederland trekken. Maar gaat nog niet regenen. Morgen kan dat wel zo zijn. Meer kans op regen en de temperatuur gaat ietsie-pietsie naar beneden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Het onderzoek naar de verwoestende explosie aan de Broek in Noord in Roermond, waarbij in april een onbewoonde woning volledig met de grond gelijk werd gemaakt, is tijdelijk stilgelegd. Dat meldt L1 vandaag. De politie meldt dat capaciteitsgebrek en urgentere onderzoeken hiertoe hebben geleid. Hoewel aanvankelijk werd gedacht aan een gasexplosie, duiden opgedoken camerabeelden met een verdacht persoon op een fiets op opzet. Wanneer het onderzoek naar de vermoedelijke brandstichting wordt hervat, is nog onbekend. De opvang van asielzoekers in het Van der Valk Hotel in Uden wordt met 2 maanden verlengd, omdat de bouw van het nieuwe asielzoekerscentrum aan de Boekelse Dijk vertraging heeft opgelopen. Problemen met de fundering, vergunningen en levering van woonunits schoven de levering op. Terwijl de AZC nu wordt afgewerkt, wacht de gemeente Maashorst op een definitieve rechterlijke uitspraak nadat omwonenden bezwaar maakten tegen de vergunning. En 4 van de 5 mannen die zaterdag werden klemgereden op de A16 na een zwaar geweldsincident in Eindhoven zijn vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten in de zaak waarin een auto aan de Remmingweg van de weg werd gereden, waarna een grote groep belagers insloeg en instak op 2 inzittenden van 14 en 18 jaar. De 5e verdachte wordt voorgeleid aan de rechtercommissaris. 1 van de 2 jonge slachtoffers ligt nog in het ziekenhuis. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 60 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht is de vertraging 25 minuten. Het stond even een te hoge vrachtwagen voor de Drecht-tunnel, maar die is inmiddels weg. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Barendrecht en de afrit Numansdorp 10 minuten vertraging. En op de N217 Spijkenisse richting Dordrecht bij Maasdam ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio BNT, waar muziek je raakt. Roger Schepers. Radio BNT. Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Donna Summer. Jullie kozen massaal voor I Feel Love.
1: Maximaal.

0: denk je bij jezelf, die werd gedraaid van vinyl? Nee, nee, nee, nee. Hij werd gedraaid eigenlijk vanaf CD. De classic uit 1977 van de... Het voormalige sekssymbool dat helaas niet meer onder ons is. Donna Summer, I Feel Love, hoorde je. Dan kwam er in de jaren 90 een CD-single uit. En dat heette ook gewoon I Feel Love van Donna Summer. Remixed by Rollo en Sister Bliss en The Masters at Work. En die deden dat allemaal samen. Een paar dikke vette versies op CD gezet. En deze van Rollo Sister Bliss is natuurlijk lekker. Die van Faithless, weet je wel. Die zat ook achter O.T. Quartet met Hold That Sucker Down bijvoorbeeld. En daarom is het leuk om deze keer te draaien uit de 90s. En jullie wilden een hele hoop aantjes. Die kwamen binnen via radiobnt.nl. Dat allemaal in het kader van maximaal genieten. Lekker lang luisteren naar I Feel Love van Donna Summer. Bij deze is dat dan eventjes ingelost. Vrienden, als je op dit moment thuis komt en je denkt... Hey, wat moet ik in godesnaam eten? Lange dag gewerkt. Ik weet het even niet meer. Ik snap het wel. Slinger die barbecue aan. Lekker makkelijk.
1: Jouw zomer. Zomer. Jouw BNT.
0: En dat is mooi, want die zomer gaat dus eigenlijk nog een klein beetje door. We zomeren gewoon nog heel even door. Of het helemaal niks kost ook. Of er niets aan de hand is. Helemaal is ook niks aan de hand. Ik neem je eventjes mee naar wat feiten voor vandaag. Het is International Translation Day. Dus alles moet een beetje vertaald worden wat ik zeg. Ik moet dus duidelijk praten. Dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Nee, prima. Ik

Dus een dubbele verzamelaar met ja, eigenlijk alle grote hits. Dat is fout, want dat kan nooit op twee cd's. Ze hebben zo'n rijk oeuvre. Maar vier nieuwe tracks stonden erop. Ken je het album? Dan is het helemaal leuk. Maar mocht je dat niet kennen, dat is ook niet zo'n probleem. Wat is je favoriete Rolling Stones track? Geef hem door via radiobnt.nl om het album 40 Licks te vieren. Dat vandaag dus 24 jaar oud is. Kwam uit op 30 september 2002. 40 Licks van de Rolling Stones. Vier nieuwe tracks. Geef je favoriete Rolling Stones track even door via radiobnt.nl. En straks is die op de radio.

Give a little bit van Supertramp. En hoe heet die zanger ook weer? Dat was volgens mij Hudson. Sorry. Ik probeer hem even in de naamzingel te verwerken. Maar dat werkt natuurlijk niet echt. Roger Hudson natuurlijk. Die het ook gewoon solo heel erg goed kon. Dat is eigenlijk wel lekker uit de jaren 70. Chills in Texas. Ella Langley. Daar hadden we daarvoor. Dus de BNT middagshow op Radio BNT. In heel Limburg en Brabant via DAB+. Online via radiobnt.nl. Als ik mijn neus ophaal in de studio waar ik op dit moment mijn radioprogramma live doe, ruik ik gras. Heerlijk, want het gras wordt gemaaid hier. Oh, jongens. Wat een lekker luchtje is dat, zeg. Ik vind dat heerlijk altijd. Als je gras, als dat vers gemaaid is. Zalig, zalig, zalig. Hoe was jouw dag? Heb je lekker gewerkt? Laat het even achter via de socials van Radio BNT. Mijn dag trapte ik af bij de tandarts vanochtend. Dat is dan zo'n halfjaarlijkse controle, weet je wel. En dat is dan, gewoon even de boel schoonmaken, een beetje tandsteen verwijderen en dan horen dat het er allemaal goed uitziet. Dat zijn de fijne berichten, kan ik je melden. Ik laat dat toch altijd even doen. Even om het half jaar even gewoon even naar de tandarts. Doe je dat niet, dan zou ik je willen adviseren, doe dat toch gewoon even, want we hebben allemaal natuurlijk een gebit, hè. En het zou fijn zijn als je gebit zo lang mogelijk kunt houden. Dus dan is dat misschien goed dat je daar af en toe gewoon even een controletje op laat uitoefenen. Door ome tandarts. Dus mijn dag begon lekker. Daarna heerlijk gewerkt en nu radio maken. Dus dat is meer hobby dan eigenlijk. Hè? Want ja, dit is zo leuk. Dat kun je dag en nacht gewoon doen. Niks aan de hand. Even kijken als ik naar de app ga. RadioBNT.nl. Je favoriete Rolling Stones track. Welke mag ik voor je opzetten in het kader van het uitkomen van het verzamelalbum 40 Licks. Het kwam uit 24 jaar geleden. 30 september 2002. 4 nieuwe tracks stonden erop. En voor de rest alleen maar monster hits. Dus welke Rolling Stones kan ik zo dadelijk voor je opzetten? Geef hem door via radiobnt.nl. Ik hoop dat je je creativiteit de vrije loop laat, zeg maar. En dan kunnen we zo dadelijk ook even een liedje draaien. Is altijd leuk toch om even iets te draaien? Voorlopig doen we het even met de Wild Ones. Die is van Florida. En dat is het radiostation waar je As We Speak naar luistert. Radio BNT.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren?
4: Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Het eten is klaar, aan tafel.
8: Zo, dat ziet er lekker uit.
9: Ja,
10: een broodje.
11: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
14: De Koninklijke Marechaussee heeft op vliegbasis Leeuwarden een man aangehouden die zei dat hij een bom bij zich had. Hij had een tas bij zich die door de explosieve opruimingsdienst Defensie is onderzocht. Die heeft de situatie veilig verklaard. De vliegbasis is inmiddels weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel tegen een 30-jarige automobilist die in maart in Maastricht een 4-jarig jongetje doodreed. Hij reed 112 km per uur waar 50 was toegestaan en had te veel alcohol gedronken. De jongen stak met zijn moeder een zebrapad over toen ze werden aangereden. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De politieke crisis in Roemenië duurt voort nu het parlement voor de 3e keer een kandidaat-premier heeft afgewezen. De president mag daardoor vervroegde verkiezingen uitschrijven, maar lijkt dat niet van plan. Roemenië zoekt een nieuwe premier sinds de Sociaaldemocraten in mei uit de coalitie stapten. In het Noordpoolgebied is tussen 1970 en 2025 elke 10 jaar zeeijs verdwenen ter grootte van Spanje. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Door het verlies van ijs krijgt de kust meer wind en golven te verduren. Daardoor is 60% van de Arctische kust kwetsbaar voor erosie of zeespiegelstijging. Sinds 2012 stijgt de zeespiegel jaarlijks met 4,2 mm door opwarming. En dan het weer. Vanavond is het bewolkt en trekt vanuit het zuidwesten regen en onweer over het land. Vooral in het oosten kunnen stevige buien vallen. Ook vannacht blijft er kans op regen. De minima liggen tussen 17 en 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met geregeld buien en rond de 20 tot 21 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat 130 kilometer file in het zuiden van het land, maar de meeste files leveren niet zoveel vertraging op. Op de A2 Belgische grens Eindhoven bij Maastricht wel 10 minuten oponthoud. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en Hogerheide ook 10 minuten. Verder is het wat drukker op de A27 van Breda naar Gorkum, tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum een kwartier. De andere kant op richting het zuiden tussen Lexmond en Werkendam ook een kwartier extra reistijd. Op de A58 van Breda naar Tilburg sta je 20 minuten in de file tussen knooppunt Galder en Ulvehout. En op de N276 Drunen-Andel bij Wijk en Aalburg is de vertraging ook ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Roger Schepers.

0: Klein moment van bezinning eventjes op de radio. Begin van dit uur natuurlijk. Hè. Weet je hoe het danst? Ik heb even geen idee. We hebben het afgelopen 3 minuten kunnen horen hoe het danst. Was eigenlijk wel leuk. Armin van Buuren, Marco Borsato, Davina Michel. Die coverden het liedje van Helene Fischer natuurlijk. Het is bijna 5:07. Deel 2 van de middagshow. Goedemiddag. De laatste van september. September nummer 30. Het is woensdag midden in de week, vrienden. En Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DHB Plus. Online via radiobnt.nl. En ik heet je wederom van harte welkom. Overigens, de comeback van Marco Borsato, dat is een beetje wat het nieuws is. Is dat nou wel zo? Is dat niet zo? Universal zegt nergens van te weten. En komen later wellicht terug met meer info. Maar nu is wel bekend geworden onlangs dat ze al het materiaal van Marco Borsato op vinyl gaan uitbrengen. Ja, dat was er natuurlijk nog niet. Nee. In de jaren 90 en Zero's was het voornamelijk cd en digitaal. Maar nu gaan ze het allemaal op vinyl uitbrengen. Nou, dat is fantastisch. En er zal echt wel een snelle comeback komen van Borsato, denk ik. Vrienden, dit is die middagshow met 28 graden in het zuiden van het land. Misschien de laatste zomerse dag, want de temperaturen gaan een klein beetje naar beneden. Vanavond kan er een wolkendek over ons land trekken. Het blijft veel droog, maar morgen dus een beetje minder en kans op regen. Regen op donderdag. Willen we dat? Nee, dat willen we eigenlijk helemaal niet. Het is 30 september en op 30 september 2002 kwam het verzamelalbum 40 Licks van de Rolling Stones uit met 4 nieuwe tracks daarop. En mijn vraag aan jou, welke favoriete Rolling Stones track kan ik zo dadelijk voor je opzetten?
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Stuur hem naar radiobnt.nl.

BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

Het was de nummer 1 in 1983, vrienden, deze. En wat is die lekker, nog steeds eigenlijk heel stiekempjes, hè? Mike Oldfield en Maggie Reilly, Moonlight Shadow. En die Mike Oldfield, die had in de jaren 80 wel wat meer succes. Hij heeft met Maggie Reilly nog een keer To France opgenomen. Maar daartussenin zat ook nog Shadow on the Wall. En dat deed hij dan weer met Roger Chapman. Die Mike Oldfield, die je natuurlijk zou kunnen kennen ook van In Dulce Jubilo. Er kwamen steeds meer instrumenten bij. En op een gegeven moment had je eigenlijk een heel orkest. Tubular Bells is natuurlijk een heel bekend album van Oldfield. En Maggie Reilly, ja, dat is leuk. Ik zou je dat een keer laten horen. Die heeft een hele leuke soloplaat uitgebracht in de jaren 90. Niet eens zo'n hele grote hit, maar wel een erg lekker radioliedje. Misschien leuk om een keer mee te nemen in de middagshow. I'm Not Ready van Summer daarvoor. Het is de BNT middagshow met misschien jou achter de barbecue. Misschien ben jij daar wel de chef of steels. En sta je op dit moment je worstje om te draaien. Of gooi je wat ketchup op je hamburger met je radio op BNT. Vinden wij helemaal prima. Het is een van de laatste zomerse dagen van 2026, vrienden. Onderweg naar de herfst. En men zegt ook dat we een hele strenge winter gaan krijgen. We wachten het met z'n allen maar even rustig af. Het is International Translation Day, dus we moeten alles een beetje vertalen. En dat is op zich ook goed dat we dat doen. Verder is het ook International Podcast Day. En dat vinden we leuk. Tenminste, als je podcastmaker bent, is dat leuk. En als je podcastluisteraar bent, is dat ook leuk. We komen straks eventjes terug op de podcast. En voor de rest is het album 40 Licks van de Rolling Stones, dat vandaag een beetje haar 24-jarig jubileum viert. Op 30 september 2002 kwam die uit. En ik heb je gevraagd je favoriete Stones tracks aan te vragen. Geef maar door. Via radiobnt.nl gaan we straks een Stones liedje draaien. Ik zal even een kleine roundup doen. Start Me Up kwam een aantal keren binnen. Waiting on a Friend zie ik een keer binnenkomen. Brown Sugar. Eventjes kijken. Gimme Shelter komt binnen. She's a Rainbow komt binnen. Ja, we willen straks wel even de check doen of die ook op 40 Licks staat natuurlijk. Kans is groot, want het is een verzamelplaat. Dus geef je favoriete Rolling Stones track maar even door via radiobnt.nl.

Miracles. En Joshua Nolet, de liedzanger van Chef Special. Ik heb hem ooit mogen ontmoeten om een interview met hem te doen. Ja, die heeft ook hele depressieve perioden gekend. En die maakt hij volgens mij nog steeds wel mee. Dat is eigenlijk heel jammer, want wat een goede vent is dat. En een goede zanger is het. Niet dat iemand die een depressieve periode heeft per definitie slecht is. Zo bedoel ik dat niet. Maar het is zo zonde, weet je. Iemand die eigenlijk wel heel positief zo in het leven staat. En hij heeft een goede stem. Gewoon een goede tone of voice. Zingt lekker. En wat mij wel opvalt als je hem in gesprekken hoort, hij gaat heel snel over op Engelse woorden. Ik denk, ja, misschien zou dan die internationale Translation Dag wel goed voor hem kunnen zijn. Om de boel een klein beetje te vertalen. Leuk om deze weer eens te horen. Murder on the Dance Floor, daarvoor Sophie Alice Baxter. Dus de middagshow op Radio BNT, vrienden. Als je de radio net aanzet in heel Limburg en Brabant via DAB+. Online, radiobnt.nl. En zo dadelijk gaan we eens even kijken wat er allemaal gebeurd is op de weg. Het is niet zo druk. 60 kilometer stond er in het zuiden van het land op de wegen. Dus op zich is dat wel lekker. En er blijven wel leuke Stones liedjes binnenkomen. Nou, ik zeg kom maar door. RadioBNT.nl, wat is je favoriete Rolling Stones track? We vieren 14 Licks, het 24-jarig bestaan van het album van de Stones. Een verzamelaar is dat. Er stonden een paar nieuwe liedjes op. 4 om precies te zijn. Misschien moeten we even af gaan tellen. Nou, goedemorgen zeg. Wakker, ja? Nou. Ja, dat zeg ik. Nou, tel even af dan. Een eendagsvlieg met een goed album dat uitkwam in de jaren 90. En deze classic hoor je nog regelmatig op de radio. The New Radicals, You Get What You Give.

0: wanneer begint het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson? Dat begint op 1 november aanstaande, dus dat is over een maand. Ik had ook zoiets van, volgens mij is dat normaal altijd eind augustus. Maar nee. Beetje later, 1 november, een nieuwe seizoen van Expeditie Robinson. Dan kun je daar in ieder geval op gaan verheugen. 17:30, smakelijk eten. Dit is Radio BNT met de middagshow nog tot 18:00. En we gaan naar Den Haag. Helene Geest praat je bij over de actuele verkeerssituatie. Is het nog steeds rustig op de weg, 60 kilometer. In het zuiden van het land op de weg, je hoort het zo dadelijk. Na het belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant krijg je van Duck & Frush. En ja, wat is er allemaal gebeurd? Het is eigenlijk nieuws, als je het hoort, alleen maar ellende, hè? Moeten we nog wel naar het nieuws luisteren? Ja, zeker moeten we nog naar het nieuws luisteren. Laten we eerst even iets heel positiefs doen dan. Het weer, tuurlijk. Lekker in het zuiden van het land. Max 28 graden vandaag, dus heerlijk. Lekker zonnig dagje. Vanavond blijft het droog. Kan wel een wolkendek over ons land heen trekken. En morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Paar graadjes naar beneden en meer kans op regen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Het onderzoek naar de verwoestende explosie aan de Broek in Noord in Roermond, waarbij in april een onbewoonde woning volledig met de grond gelijk werd gemaakt, is tijdelijk stilgelegd. Dat meldt L1 vandaag. De politie meldt dat capaciteitsgebrek en urgentere onderzoeken hiertoe hebben geleid. Hoewel aanvankelijk werd gedacht aan een gasexplosie, duiden opgedoken camerabeelden met een verdacht persoon op een fiets op opzet. Wanneer het onderzoek naar de vermoedelijke brandstichting wordt hervat, is nog onbekend. De opvang van asielzoekers in het Van der Valk Hotel in Uden wordt met 2 maanden verlengd, omdat de bouw van het nieuwe asielzoekerscentrum aan de Boekelse Dijk vertraging heeft opgelopen. Problemen met de fundering, vergunningen en levering van woonunits schoven de levering op. Terwijl de AZC nu wordt afgewerkt, wacht de gemeente Maashorst op een definitieve rechterlijke uitspraak nadat omwonenden bezwaar maakten tegen de vergunning. En 4 van de 5 mannen die zaterdag werden klemgereden op de A16 na een zwaar geweldsincident in Eindhoven zijn vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten in de zaak waarin een auto aan de Remmingweg van de weg werd gereden, waarna een grote groep belagers insloeg en instak op 2 inzittenden van 14 en 18 jaar. De 5e verdachte wordt voorgeleid aan de rechtercommissaris. 1 van de 2 jonge slachtoffers ligt nog in het ziekenhuis. En tot zover het regio nieuws op Radio BNT.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat 130 kilometer file in het zuiden van het land, maar de meeste files leveren niet zoveel vertraging op. Op de A2 Belgische grens Eindhoven bij Maastricht wel 10 minuten oponthoud. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en Hogerheide ook 10 minuten. Verder is het wat drukker op de A27 van Breda naar Gorkum, tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum een kwartier. De andere kant op richting het zuiden tussen Lexmond en Berkendam ook een kwartier extra reistijd. Op de A58 van Breda naar Tilburg sta je 20 minuten in de file tussen knooppunt Galder en Ulvehout. En op de N276 Drunen-Andel bij Wijk en Aalburg is de vertraging ook ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: En wat een hit nog steeds, zeg. Wat een banger. Eigenlijk al drie kwart jaar is dat een hele grote hit. Kijk eens even, vrienden, op de klok. Het is 6:10 op Radio BNT. En jij zit waarschijnlijk lekker te bikkelen. Of je staat achter de barbecue je hoorsje om te draaien. Dat kan uiteraard ook. Back to life, back to reality van Soul to Soul. Samen met Karen Wheeler hoorde je daarvoor nummer 1 uit 1989. Leuk om even terug te horen hier in de middagshow op Radio BNT. Waar je favoriete Rolling Stones tracks binnendruppelen via radiobnt.nl. Stuur een appje, dat zie je daar. Gebruik dat ook. En stuur ons even een berichtje met je favoriete Rolling Stones track. Gaan we die zo dadelijk even draaien voor je op de radio. Eerst maar in het kader van International Podcast Day.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: De podcast die volg je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Daar staan er een aantal online, waaronder Nederlands archeoloog Wim Dijkman, bekend om zijn archeologisch werk in en rondom Maastricht. Hij is nu in het nieuws gekomen begin dit jaar middels een opgraving onder de Sint-Petrus- en Pauluskerk in Wolder. En bij die opgraving is hoogstwaarschijnlijk het skelet van musketier D'Artagnan gevonden. Alleen is dat nog niet zeker, want het DNA moet nog helemaal vastgesteld worden en zo. Maar hij is wel daardoor in het nieuws geraakt. Hij is geïnterviewd door The Telegraph, door The New York Times. En ik heb hem ook mogen interviewen. Ik heb een podcast met hem gemaakt. Zeer interessant gesprek. Wim Dijkman, check het. Maar er is veel meer mogelijk qua podcasten. Het gaat eigenlijk alle kanten op. Dus check die podcast even. Als je het leuk vindt, vanavond bijvoorbeeld dadelijk na 6:00... lekker even podcastje op. Of je luistert naar de muziek van BNT, ook helemaal prima. Maar als je denkt van, goh, ik vind het lekker om even na een hele dag werken en een hele dag gelul te hebben, even

0: van een ieder. Daar kwam het uit namelijk. En leuk om deze weer eens even te horen op de radio. I Won't Let You Down van PhD. Daarvoor een eendagsvlieg. Jim Diamond, zanger van PhD. Die I Should Have Known Better de hitparade nog in gezongen heeft in 19... Ja, moet ik even kijken. Wanneer was dat ook alweer, joh? 86 of zo? Kan dat? Ja, dat zal ergens daar geweest zijn. Nou, I Won't Let You Down. Nooit meer iets gehoord overigens van PhD. En dat liedje is door de Two Boys in de jaren 90 gecoverd. Een dikke vette zomerbanger was dat destijds. Misschien is dat leuk om een keer te doen. Vrienden, het is 5:10. En het is zover. Dus even kijken wat er allemaal binnenkwam via radiobnt.nl. We vieren vandaag een beetje het 24-jarig bestaan van het verzamelalbum 40 Licks van de Rolling Stones. Kwam uit op 30 september 2002. Dus een dubbelalbum met 4 nieuwe liedjes daarop. En mijn vraag aan jou natuurlijk, geef je favoriete Rolling Stones track even door via radiobnt.nl. Dit is straks al een roundup. De klassiekers komen natuurlijk allemaal binnen. Start Me Up, Undercover of the Night zag ik zelfs binnenkomen. Leuk. Brown Sugar, Gimme Shelter. En eentje die kwam 3 keer binnen. En toen dacht ik, hey, dat is leuk. En die hebben we ook eigenlijk een hele tijd lang niet gehoord op de radio. Dus misschien moeten we die gewoon maar eens eventjes gaan draaien. Heel veel tribute bandjes van de Rolling Stones hebben deze naam. Dus dan is die eigenlijk wel heel toepasselijk. De Stones op de radio, Tumbling Dice.
1: Jouw zomer.

Rolling Dice van de Rolling Stones staat ook toevallig op 40 Licks. Dus dan is de cirkel weer rond om het album te vieren. 24 jaar, dankjewel voor het sturen. Radio BNT.nl, vrienden, dit was de middagshow. Dankjewel, geniet van de muziek van BNT. Zo dadelijk, vanaf 6 uur. En morgenochtend is Erik er. Morgen even naar vieren hebben wij een nieuwe afspraak. Just the Way You Are is de laatste van Bruno Mars.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
9: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi, dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kieptij filet, 900 gram voor maar €7,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is op 50-jarige leeftijd overleden aan kanker. Ze stierf in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam in het bijzijn van haar geliefden. Cornelissen werd bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was de afgelopen jaren te zien als jurylid in De Slimste Mens. De executie van de Amerikaanse Christa Pike is op het laatste moment uitgesteld. Een rechtbank wil eerst bekijken of beschuldigingen van seksueel misbruik tijdens haar jeugd voldoende zijn meegenomen in haar rechtszaak. Pike kreeg in 1996 de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw. Het is niet bekend hoe lang de executie wordt uitgesteld. De Koninklijke Marechaussee heeft op vliegbasis Leeuwarden een man aangehouden die zei dat hij een bom bij zich had. Hij had een tas bij zich die door de explosieve opruimingsdienst Defensie is onderzocht. Die heeft de situatie veilig verklaard. De vliegbasis is inmiddels weer vrijgegeven. De politieke crisis in Roemenië duurt voort, nu het parlement voor de 3e keer een kandidaat-premier heeft afgewezen. De president mag daardoor vervroegde verkiezingen uitschrijven, maar lijkt dat niet van plan. Roemenië zoekt een nieuwe premier sinds de Sociaaldemocraten in mei uit de coalitie stapten. En dan het weer. Vanavond is het bewolkt en trekt vanuit het zuidwesten regen en onweer over het land. Vooral in het oosten kunnen stevige buien vallen. Ook vannacht blijft er kans op regen. De minima liggen tussen 17 en 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met geregeld buien en rond de 20 tot 21 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Het onderzoek naar de verwoestende explosie aan de Broek in Noord in Roermond, waarbij in april een onbewoonde woning volledig met de grond gelijk werd gemaakt, is tijdelijk stilgelegd. Dat meldt L1 vandaag. De politie meldt dat capaciteitsgebrek en urgentere onderzoeken hiertoe hebben geleid. Hoewel aanvankelijk werd gedacht aan een gasexplosie, duiden opgedoken camerabeelden met een verdacht persoon op een fiets op opzet. Wanneer het onderzoek naar de vermoedelijke brandstichting wordt hervat, is nog onbekend. De opvang van asielzoekers in het Van der Valk Hotel in Uden wordt met 2 maanden verlengd, omdat de bouw van het nieuwe asielzoekerscentrum aan de Boekelse Dijk vertraging heeft opgelopen. Problemen met de fundering, vergunningen en levering van woonunits schoven de levering op. Terwijl de AZC nu wordt afgewerkt, wacht de gemeente Maashorst op een definitieve rechterlijke uitspraak nadat omwonenden bezwaar maakten tegen de vergunning. En 4 van de 5 mannen die zaterdag werden klemgereden op de A16 na een zwaar geweldsincident in Eindhoven zijn vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten in de zaak waarin een auto aan de Remmingweg van de weg werd gereden, waarna een grote groep belagers insloeg en instak op 2 inzittenden van 14 en 18 jaar. De 5e verdachte wordt voorgeleid naar de rechtercommissaris. 1 van de 2 jonge slachtoffers ligt nog in het ziekenhuis. En tot zover het regionieuws.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
11: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
12: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douche gel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Radio BNT.
15: Dit is de nieuwsupdate.
16: Israël scherpt de beveiliging van de commerciële luchtvaart aan na de aanval van een piloot op zijn collega tijdens een vlucht van Fly Dubai naar Tel Aviv. Het toestel maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. De aanvaller is aangehouden. De toedracht van het incident wordt nog onderzocht. Het kabinet krijgt de oppositie nog niet achter zijn begrotingsplannen. Vooral het belastingplan zorgt voor veel kritiek. Oppositiepartijen vinden dat werkenden te veel belasting betalen en willen miljarden aan lastenverlichting. Ook is er brede kritiek op de verlaging van de belastingvrije grens voor kleine spaarders en beleggers. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is op 50-jarige leeftijd overleden aan kanker. Ze stierf in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam in het bijzijn van haar geliefden. Cornelissen werd bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was de afgelopen jaren te zien als jurylid in De Slimste Mens. En de tas van de man die vandaag bij de vliegbasis Leeuwarden werd aangehouden na een bommelding bevatte geen explosief. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzocht de tas en verklaarde die aan het eind van de middag veilig. De omgeving rond de hoofdpoort van de luchthaven was enkele uren afgesloten en deels ontruimd. En dan het weer. Vanavond is het bewolkt en trekt vanuit het zuidwesten regen en onweer over het land. Vooral in het oosten kunnen stevige buien vallen. Ook vannacht blijft er kans op regen. De minima liggen tussen 17 en 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met geregeld buien en rond de 20 tot 21 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Het onderzoek naar de verwoestende explosie aan de Broek in Noord in Roermond, waarbij in april een onbewoonde woning volledig met de grond gelijk werd gemaakt, is tijdelijk stilgelegd. Dat meldt L1 vandaag. De politie meldt dat capaciteitsgebrek en urgentere onderzoeken hiertoe hebben geleid. Hoewel aanvankelijk werd gedacht aan een gasexplosie, duiden opgedoken camerabeelden met een verdacht persoon op een fiets op opzet. Wanneer het onderzoek naar de vermoedelijke brandstichting wordt hervat, is nog onbekend. De opvang van asielzoekers in het Van der Valk Hotel in Uden wordt met 2 maanden verlengd, omdat de bouw van het nieuwe asielzoekerscentrum aan de Boekelse Dijk vertraging heeft opgelopen. Problemen met de fundering, vergunningen en levering van woonunits schoven de levering op. Terwijl de AZC nu wordt afgewerkt, wacht de gemeente Maashorst op een definitieve rechterlijke uitspraak nadat omwonenden bezwaar maakten tegen de vergunning. En 4 van de 5 mannen die zaterdag werden klemgereden op de A16 na een zwaar geweldsincident in Eindhoven zijn vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten in de zaak waarin een auto aan de Remmingweg van de weg werd gereden, waarna een grote groep belagers insloeg en instak op 2 inzittenden van 14 en 18 jaar. De 5e verdachte wordt voorgeleid aan de rechtercommissaris. 1 van de 2 jonge slachtoffers ligt nog in het ziekenhuis. En tot zover het regionieuws.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Sarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Met deze week in de bonus, AHA gerookte zalm, 1 per se gratis. AHA verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AHA roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
4: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: De Europese Commissie komt volgende week met een herziening van het toetredingsproces voor EU-kandidaatlanden die al ver zijn gevorderd. Die krijgen daarmee meer duidelijkheid over de stappen richting lidmaatschap. Voor landen als Albanië zijn nog hervormingen nodig, onder meer op het gebied van de rechtsstaat en het kiesstelsel. De Britse premier Andy Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn voor een Iraanse rol bij het incident op luchtmachtbasis Fairford afgelopen weekend. 5 Britten werden daar aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristische daad. Ze zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. Het onderzoek naar de zaak loopt nog. Israël scherpt de beveiliging van de commerciële luchtvaart aan na de aanval van een piloot op zijn collega tijdens een vlucht van Fly Dubai naar Tel Aviv. Het toestel maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. De aanvaller is aangehouden. De toedracht van het incident wordt nog onderzocht. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is op 50-jarige leeftijd overleden aan kanker. Ze stierf in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam in het bijzijn van haar geliefden. Cornelissen werd bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was de afgelopen jaren te zien als jurylid in De Slimste Mens. Dat programma zal vanavond niet worden uitgezonden. En dan het weer. Vanavond is het bewolkt en trekt vanuit het zuidwesten regen en onweer over het land. Vooral in het oosten kunnen stevige buien vallen. Ook vannacht blijft er kans op regen. De minima liggen tussen 17 en 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met geregeld buien en rond de 20 tot 21 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: De avond van Radio BNT.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
4: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
8: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: In natuurgebied De Bosjes van Peks in Den Haag werden maandagavond een 13-jarige en een 17-jarige jongen mishandeld door groepen jongeren op fatbikes. De 17-jarige werd door een groep van ongeveer 15 jongeren achtervolgd, bestolen en met een kettingslot op zijn hoofd geslagen. Hij moest naar het ziekenhuis. De politie hield niemand aan na een uitgebreide zoektocht. De interne toezichthouder van de Federal Reserve heeft geen strafbare feiten of bestuurlijk wangedrag vastgesteld rondom de verbouwing van het Fed-hoofdkantoor die $2,4 miljard kostte. Eerder startte de regering van Donald Trump een strafrechtelijk onderzoek wegens kostenoverschrijdingen, maar justitie sloot dit onderzoek in april. Aandeelhouders van bioplasticmaker Avantium hebben het bedrijf woensdag toestemming gegeven tientallen miljoenen euro's extra op te halen via aandelenuitgifte. De fabriek in Delfzijl, die plantaardig alternatief voor PET produceert, liep vertraging op door kwaliteitsproblemen met leidingen. Avantium wil minstens €55 miljoen ophalen. En in juni stapten alle 5 de wethouders van Tiel op na een publicatie in NRC over oud-burgemeester Frank van der Neijden, die in maart 2025 vertrok. Sindsdien bestuurt waarnemend burgemeester José van Egmond de gemeente alleen. Na overleg met commissaris Wig Boldus stemt de gemeenteraad over 2 tijdelijke wethouders, zodat coalitievorming mogelijk wordt. Het weer nog. Vanavond trekken nog enkele buien over het land en daarbij is kans op onweer. Tijdens zonsondergang is het 17 tot 20 graden en daarna koelt het snel af naar 16 graden rond middernacht. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

0: BNT.
1: BNT.
0: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
8: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
7: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
8: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
1: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, constateert een toename van geweld bij scholierenprotesten in Frankrijk. Woensdag waren 356 onderwijsinstellingen betrokken. 18 meer dan dinsdag en werden 625 mensen aangehouden. Sinds vrijdag raakten een 100-tal politieagenten gewond door toegenomen geweld. Passagiers van Fly Dubai-vlucht FX1073 beleefden doodsangsten toen het toestel in 30 seconden meer dan 4 kilometer daalde. Volgens ooggetuigen stak de co-piloot zijn collega neer, maar passagiers wisten de kaping te stoppen. Een passagier filmde na het drama zijn smeekbeden om hulp met de gewonde piloot op de grond. In natuurgebied De Bosjes van Pex in Den Haag werden maandagavond een 13-jarige en een 17-jarige jongen mishandeld door groepen jongeren op fatbikes. De 17-jarige werd door een groep van ongeveer 15 jongeren achtervolgd, bestolen en met een kettingslot op zijn hoofd geslagen. Hij moest naar het ziekenhuis. De politie hield niemand aan na een uitgebreide zoektocht. De interne toezichthouder van de Federal Reserve heeft geen strafbare feiten of bestuurlijk wangedrag vastgesteld rondom de verbouwing van het Fed-hoofdkantoor die $2,4 miljard kostte. Eerder startte de regering van Donald Trump een strafrechtelijk onderzoek wegens kostenoverschrijdingen, maar justitie sloot dit onderzoek in april. Het weer nog. Vanavond trekken nog enkele buien over het land en daarbij is kans op onweer. Tijdens zonsondergang is het 17 tot 20 graden en daarna koelt het snel af naar 16 graden rond middernacht. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
4: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarshouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
5: Is dit het?
6: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hé, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Greuger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, constateert een toename van geweld bij scholierenprotesten in Frankrijk. Woensdag waren 356 onderwijsinstellingen betrokken, 18 meer dan dinsdag, en werden 625 mensen aangehouden. Sinds vrijdag raakten 100 politieagenten gewond door het toegenomen geweld. Passagiers van Fly Dubai-vlucht FX1073 beleefden doodsangsten toen het toestel in 30 seconden meer dan 4 kilometer daalde. Volgens ooggetuigen stak de co-piloot zijn collega neer, maar passagiers wisten de kaping te stoppen. Een passagier filmde na het drama zijn smeekbeden om hulp met de gewonde piloot op de grond. Het weer nog. Vanavond trekken nog enkele buien over het land en daarbij is kans op onweer. Tijdens zonsondergang is het 17 tot 20 graden en daarna koelt het snel af naar 16 graden rond middernacht. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio

0: De beste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Gröger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. Het weer dan. Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht met minima tussen 17 en 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Greuger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. Het weer dan. Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht met minima tussen 17 en 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Gröger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. Het weer dan. Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht met minima tussen 17 en 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.